0: kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

Expo. Een concert in Berkenwoude. Dag luisteraars. Camerata Delft brengt op zaterdag 26 september... een intiem concert naar de Dorpskerk in Berkenwoude. Oude muziek krijgt deze avond opnieuw betekenis... en dat voor een publiek van heden te dagen. Het begint om 8 uur 's avonds. De entreeprijs is €15 per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis naar binnen. Camerata Delft op zaterdag 26 september... in de Dorpskerk van Berkenwoude.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Wereld Alzheimerdag. Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Dit jaar staat de dag in het teken van Ik blijf meedoen. Met dit thema vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor iets wat voor heel veel mensen vanzelfsprekend lijkt. Mee blijven doen aan het gewone leven. Ook wanneer dementie een steeds grotere rol gaat spelen. Doe de training en zorg ervoor dat ze mee kunnen blijven doen. De training vindt u op www.samendementievriendelijk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

info. Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: info.
1: Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Dag luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

Info. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Lide Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vliste Zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de opleiding.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. We kunnen natuurlijk weer genieten van het goudste trio Chains of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Wieners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt 15 euro per persoon.

0: Non-stop muziek en info. Dit is RTV Krimpen en Waard.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe

0: regio-info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia, de Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan het Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Radio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, Welzijn Krimpen de Waard organiseert op vrijdag 25 september... 's morgens van 10:30 tot 12:00 de informatiemarkt Krachtig Ouder Worden. Blijf langer gezond, veilig en zelfstandig thuis wonen. Met van harte welkom op het plein van het dorpshuis in Gouderak. Vrijdag 25 september van 10:30 tot 12:00 Krachtig Ouder Worden.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

info. Het Zuid-Holland Koor viert feest. Dag luisteraars, zaterdag 26 september viert het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht het 30-jarig bestaan. In de Laurentiuskerk in Bergambacht is dan het eerste van in totaal 2 jubileumconcerten. In de Reobaldkerk in Krimpen-IJssel volgt op zaterdag 24 oktober concert nummer 2. Bij de avond begint om 8 uur, de toegang is gratis. Houdt u wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het 30-jarig bestaan van het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht. Hartelijk gefeliciteerd.

info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpermaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 27 september aanstaande verzorgd door de hervormde kerk Wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.
1: Let's go.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Expositie in Schoonhoven. Dag luisteraars, tot en met zaterdag 26 september... exposeert de kunstenares Nanette Eskes in de Grote Hof Bartholomeuskerk in Schoonhoven. Het thema van de expositie is De Weg naar Vrijheid, uitgedrukt in olieverfschilderijen en poëzie. Haar diepe geloof vormt de belangrijkste bron van inspiratie voor Nanette. Waar woorden soms tekortschieten, laat ze het beschilderde doek spreken. Bezoekers vinden in haar werk herkenning, steun en troost. De expositie is te bezichtigen op de woensdagmiddag van 2 tot 5 en zaterdag van 1 tot 4. En op de laatste dag, zaterdag 26 september, is het ook die dag Bartholomeusdag. De kerk is dan geopend al vanaf 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: Info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprawaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedemorgen, welkom. Dit is een nieuwe aflevering van Rondom de Kerken. Mijn naam is Joas van der Schoot. Ik ben predikant bij de Protestantse gemeente in Haastrecht. Deze zondag is de eerste zondag van de Pax Vredesweek. En daar wil ik het een beetje over hebben vandaag. En daarom wil ik eerst beginnen met een gebed van Huub Oosterhuis. Een gebed om vrede. Wij lopen vooruit op wat nog niet is. Wij spelen in op uw toekomst. Zeggen en zingen, alles is goed. Wat gij hebt gemaakt, langzaam en moeizaam, in hoop en vrees, werken wij uw belofte uit. Bouwen wij aan een stad van vrede. De nieuwe schepping waar gij ons licht zijt, alles in allen. Geef ons de kracht daartoe. Breng ons tot een gelukkig einde, God. Ik vind dat een mooi gebed, omdat het spreekt van hoop, van vrede, als iets wat gebeurt in samenspel tussen God en mens. Vandaag is dus de eerste zondag van de Pax Vredesweek. En ik moet eerlijk zeggen, voor mij en ik denk voor best veel mensen met mij, in ieder geval voor generatiegenoten, voelt dat toch een beetje als een reliek uit het verleden. De vredesbeweging ken ik van de zwart-wit foto's in mijn geschiedenisboek op de middelbare school. Demonstraties tegen de Koude Oorlog, kernwapens, dat soort dingen. En ik vroeg me deze week af, hoe komt het nou dat zo'n vredesweek en de vredesbeweging gedateerd voelen? Want op zich zijn alle weldenkende mensen toch voor vrede. En er is ook nog steeds genoeg oorlog om tegen te demonstreren. Deels komt dat denk ik doordat de wereldpolitiek complexer is geworden. Bijvoorbeeld rond de oorlog in Oekraïne is antimilitarisme en pacifisme misschien ook gewoon wel een beetje naïef. Ontwapenen wordt dan capituleren voor Poetins dictatuur. Jimmy Dijk van de SP ageerde deze week in de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen tegen de NAVO-norm. En toch voelt dat dan een beetje wereldvreemd. Soms is oorlog voeren of jezelf in ieder geval flink bewapenen toch echt de meest vreedzame optie. Tegelijk is de roep om vrede razend actueel. En gaat er ook ons aan, onze samenleving, onze regering. Wat Israël allemaal uitspookt in Gaza en op de westelijke Jordaanoever. Wat Amerika doet in Iran. Wat de Emiraten uithalen in Soedan en Saoedi-Arabië en Jemen. Dat gaat niet zomaar buiten ons om. Wij zijn en worden medeplichtig gemaakt en het is niet wereldvreemd of gek om je daartegen te verzetten. En toch, die vredesweek en de vredesbeweging voelen voor mij vaak gedateerd. En ik zat er zo wat op te broeden. Hoe komt dat nou dat ik dat vind, dat ik dat voel? En ik zat er wat over na te denken. En wat ik denk, maar ik kan ernaast zitten. Misschien vindt u het wel onzin. Ik denk dat het komt vanwege die roep om vrede zonder meer. Wij willen vrede, punt. Stop met wapens, stop met oorlog, vrede nu. Een poster voor je raam met een duif. Peace now, vrede nu. Misschien heb je er wel een hangen. Als iedereen nou normaal doet, dan hebben we vrede. En als wij nou eerst eens stoppen met wapens en oorlog, dan houdt het vanzelf op. Beetje korter de bocht, maar wel zoiets. En begrijp me niet verkeerd, in de jaren 70 en 80 was de vredesbeweging ongetwijfeld een hele terechte en ik geloof zelfs effectieve reactie op de waanzin van de Koude Oorlog. Maar in de wereld van vandaag voelt het voor mij ook erg abstract. Want wat betekent vrede dan? Waar vraag je om als je om vrede vraagt? Dat maakt denk ik ook dat het activisme van millennials en Gen Z niet meer goed past in die oude vredesbeweging. Jonge activisten, zoals de bewierookte en intens gehate Greta Thunberg, knopen allerlei doelen aan elkaar die voor oudere generaties vaak los van elkaar lijken te staan. Iedereen kent wel de Palestijnse vlaggen bij klimaatdemonstraties.
Daar kun je van alles van vinden. En je kunt je afvragen of het nou slim is of niet. Maar het is ook niet zo vreemd als het misschien lijkt. Want voor deze nieuwe generatie activisten hangt het allemaal samen. Zowel de klimaatproblemen als de onderdrukking van de Palestijnen en het gebrek aan actie van rijke westerse landen hebben uiteindelijk allemaal te maken met sociale gerechtigheid. En daar is die nieuwe generatie activisten, denk ik, toch echt wel iets op het spoor. Je zou zelfs kunnen stellen dat ze een oude Bijbelse waarheid hebben herontdekt. Of ze het nou doorhebben of niet. Vrede kan niet zonder sociale gerechtigheid. Vrede is meer dan een kwestie van stoppen met schieten en bewapenen. Vrede kan niet zonder recht. En als je dat beseft, dan ga je zien dat zaken die los van elkaar lijken te staan, klimaatactie en Palestina en rechten van transgenders en antiracisme en weet ik veel wat nog meer allemaal, dat die inderdaad toch wel iets met elkaar te maken hebben. Vrede kan niet zonder sociale gerechtigheid. Vrede kan niet zonder recht. De evangelielezing van deze zondag, volgens het Ecumenisch Leesrooster, gaat eigenlijk precies ook daarover. Over die vraag naar wat is nou rechtvaardig en wat is eerlijk. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied over vrede, een gebed om vrede. Lied 1009 uit het liedboek O Lieve Heer, geef vrede.

Het is met het Koninkrijk van de Hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van 1 denari overeengekomen was, toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit en 3 uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand heeft ons ingehuurd, antwoordden ze. Hij zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten. En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder 1 denari. En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die 1 denari. Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatsten hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij antwoordde een van hen: vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denari? Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 20, las ik voor u de bekende gelijkenis van de wijngaard. Een verhaal over het Koninkrijk van de Hemel dat ons gevoel van rechtvaardigheid kritisch bevraagt en ons uitdaagt om anders naar onze medemensen te gaan kijken. Zo op het eerste gezicht lijkt het verhaal te gaan over geld. En als je dat wat veralgemeniseert over beloning en over wat dan eerlijk is. Maar het is een verhaal over het Koninkrijk van de Hemel dat Jezus verkondigt. En het roept daarmee vooral de vraag op wie erbij mogen horen. Jezus trok rond door het land en hij ging om met allerlei mensen met wie je als nette gelovige Jood in die dagen niet om hoorde te gaan. En wanneer de evangelist Matteüs deze verhalen opschrijft, speelt die vraag ook: wie hoort erbij? Alleen de gelovige Joden of ook de gelovige heidenen, de niet-Jodenen die zich bekeerd hadden tot het geloof? Het maakt de gelijkenis van de wijngaard ook een scherp, haast een beetje vilijn verhaal, dat degenen die blijkbaar hun reserves daarbij hadden, scherp wegzet. Degenen die de grenzen van de gemeenschap wilden bewaken. Het is een verhaal dat vaak ook wel wat onbegrip oproept, ook bij doorgewinterde kerkgangers. En misschien ook niet voor niets. De verontwaardiging van deze dagloners begrijpen we vaak wel, want het is toch ook oneerlijk. En ook wij kunnen vreselijk jaloers zijn als iemand iets in zijn of haar schoot geworpen krijgt, waar wij misschien jaren voor hebben gewerkt. Of een klasgenoot die geen enkele moeite doet, maar toch hoge cijfers haalt. Een nieuwe collega die het allemaal aan lijkt te komen waaien. Ook die oneenigheid over wie er wel of niet bij horen, die is in onze samenleving direct herkenbaar. Deze week werd er weer eens gereld bij een gemeentehuis in de Betuwe vanwege de mogelijke komst van asielzoekers naar het dorp. De vraag wie erbij horen en wie niet is nooit ver weg. Wie een echte Nederlander is en wie niet. Wie we normaal vinden en wie raar. Wie er mee mogen doen. Wie er recht van spreken hebben, wie er gehoord mogen worden in de samenleving, in de politiek, in de krant, in het team of op kantoor, in de klas, in de kerk. Die nieuwe generatie activisten waar ik het over had, die maakt zich vaak ook hard voor inclusiviteit en diversiteit.
En dat roept ook weerstand op. Van mensen die het gevoel hebben dat ze iets wordt afgepakt. Als ook een ander gehoord mag worden en gezien. Mensen van kleur, de armen, de moslim, de homoseksueel, de transgender, de nieuwkomer. En dat kun je wegzetten als bekrompen, als racistisch, en angstig en klein. Maar die angst dat ruimte voor de ander ten koste gaat van ruimte voor jezelf, is toch diep menselijk. En als we eerlijk zijn, hebben we daar denk ik linksom of rechtsom allemaal last van. In onze eigen context. Het verhaal van de wijngaard houdt ons voor dat ruimte geven aan de ander niet ten koste hoeft te gaan van onszelf. De dagloners die de hele dag hebben gewerkt, ze zijn verongelijkt. Maar ze krijgen keurig betaald, ze komen niet tekort. Er is genoeg voor iedereen. En ze klagen wel dat ze heel de dag hebben gewerkt, maar ze vergeten mooi dat die anderen die pas aan het eind van de dag komen, heel de dag hebben staan wachten voordat ze de kans kregen om aan het werk te gaan. Het lijkt misschien een moralistisch verhaal, deze gelijkenis, een donderpreek voor jaloerse mensen. Maar uiteindelijk is het een hoopvol verhaal van een goddelijke liefde die veel ruimhartiger is dan wij kunnen bedenken of zelf kunnen opbrengen. Ruimhartig voorbij onze jaloezie, voorbij onze angst, voorbij ons wegen en meten, voorbij ons vaak zo kleine gevoel van wat eerlijk is. Wat dat betreft lijkt die Bijbelse boodschap toch wel een beetje op die oude vredesbeweging. Van vrede zonder meer. Vrede die soms dwars tegen ons gevoel van rechtvaardigheid en realiteit ingaat. Maar als je langer kijkt, lijkt die boodschap toch ook wel erg op dat nieuwe activisme. Dat ziet dat dingen niet op zichzelf staan. In die wijngaard van het koninkrijk is plaats voor iedereen, maar moet uiteindelijk ook iedereen aan de bak. En mag iedereen meedoen. Of je nou vroeg komt of laat. Dat nieuwe activisme irriteert veel mensen. En de boodschappers zijn niet heilig. Ze kunnen net zo koppig en eigenwijs en irritant zijn als de Bijbelse profeten. Ze kunnen vreselijk hypocriet zijn. Ze weten soms veel te goed wie goed zijn en wie fout. En het is ook vervelend als je naar Den Haag wil en de A20 is dicht. Maar ze herinneren ons wel aan een oude waarheid, dat vrede niet kan zonder gerechtigheid en gelijkheid. En dat lijkt me toch een Bijbelse boodschap. Al die dingen die in onze samenleving zo heilig en belangrijk zijn, onze status en onze bezittingen en de duizend manieren waarop we onderscheid maken tussen mensen, in de wijngaard van de Heer doen ze er niet toe. Daar is iedereen gelijk. Dat is een boodschap die raakt aan onze wereld en die botst met onze wereld, met onze samenleving. Want onze wereld is op ongelijkheid gebouwd. Op het opsporen en benoemen en in stand houden en vergroten en uitvergroten van verschillen. En daar zit precies ook de angel. Want dat accepteren, het evangelie, is ontzettend moeilijk. Omdat het betekent dat wij niet beter zijn dan een ander. Omdat ik niet meer recht heb dan jij. Omdat jij geen grotere stem hebt dan ik. En hoe meer je bezit, of het nou geld is, of aanzien, of kennis, of ervaring, of wat dan ook, hoe moeilijker dat is om te accepteren. Maar dat accepteren, dat is wat Jezus van ons vraagt, wat God van ons vraagt. En het zal ons bevrijden. Het zal ons uiteindelijk ooit misschien zelfs wel vrede brengen. Daarvan laat ik tot slot nog een lied horen uit het liedboek, lied 997. En vele duizenden ontheemt. Het is een vrij stevig lied, maar ook een mooi lied. En het is een gebed om gerechtigheid. Gezongen door Joy Wilkins. Daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Mijn naam is Joas van der Schoot. En ik wens u een goede dag en een fijne week. Wilt u reageren op deze uitzending? Dat kan. Mijn contactgegevens zijn te vinden op pghaastrecht.nl.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Feest in Lekkerkerk. Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Info. Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. We kunnen natuurlijk weer genieten van het goudste trio Chains of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Wieners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt 15 euro per persoon.

0: info.
1: Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Nou, luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee, maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.
5: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpen-Urbaard. DNA Adrie Oudenes.

In het rijtje programma's van RTV Krimpenerwaard staat nu genoteerd DNA. Nou, dat komt daar mooi uit. Hartelijk welkom op dit laatste uurtje van de zondag. Morgen, en wij starten maar snel met een mooi stukje muziek van... Wie is dat? James Blunt? Jawel, James Blunt.

Dat is James Blunt en You Are Beautiful. Nou, zo is het ook eigenlijk wel. Goed, we gaan eens even kijken naar een mooie, een van de ontzettend vele uitvoeringen van het nu volgende nummer, The Power of Love. En dit is geheel volgens de laatste AI-technieken dus gerealiseerd. We zullen eens luisteren hoe dat uitgepakt is.

Ja. Heel veel versies van dit nummer zijn er ooit uitgebracht. En dit was een van de latere, moderne versies, zullen we maar zeggen. Van Elira en zo. En dat allemaal hier bij RTV. Met het DNA. The Power of Love. Hier is Passenger. En Boomerang.

zoals we Passenger kennen, hè? Boomerang en zo. Prachtig, heel mooi. Chris de Burg. En Chris de Burg die heeft het over plaatsen op deze wereld waar nog steeds rivieren zijn die vredelievend zijn. Where peaceful waters flow.

Ja, ja, where peaceful rivers flow. En Chris de Burg heeft er een heel koor bij gehaald om de opname echt mooi compleet te maken. Hier is ook schitterend.

Nou, dat is dan heel goed om te weten. Er is altijd wel iemand. Hoe zit het eigenlijk met ons en zo? En dat brengt ons een terugblik in de tijd van Champagne.

Ja, we kennen het natuurlijk nog, dat werretje van uiteraard Champagne. En How About Us? How the wind carries my sorrow and sorry. En ja, dat zijn van die dingen die dus inderdaad ook voorkomen in het dagelijks leven. We gaan eens luisteren in een bijdrage van de Texas Hollow Records.

Ja, de wind die kan soms een mooi transportmiddel zijn. Misschien wel voor jouw zorgen en zo. Hè? Ja, ik denk het niet. Met een beetje fantasie komen we er wel. Hier bij DNA en bij RTV Krimpen en Waard. We gaan eens even kijken naar Liv. En Liv die heeft het over Dancing in the Sky. Liv Harvard is dit. En

Ja, daar is nog ruimte genoeg in ieder geval in de sky. Dancing in the Sky was dat van Liv Harlands en zo. Ja, dat sluit mooi aan bij de nu volgende, want die willen ook al dansen. Maar dan met hem, Johnny Reed. En die komt dan weer uit Canada en zo. Dus speciale stem eigenlijk, hoor. Ja, is er ook maar eentje van, dacht ik zo, hier en daar.

het origineel is uiteraard van Boudewijn de Groot. Maar dit was er eentje van Zoe Levi. En zo, helemaal mooi. Het is vandaag zondag, hè. En ja, er zijn over zondag zijn er ook best wel liedjes gemaakt. En een van die voorbeelden, die laten we nu horen. Sunday Blues is Crazy Wally.

Hij zong het inderdaad vol passie. Dat is één ding wat zeker is. Sunday Blues dus. Hier is B.S. Dan. Prachtige formatie die ook mooie muziek maakt. Passend in DNA. Loneliness.

Ja, mooie muziek van Beers Den en Loneliness. We kunnen ons ook tegemoetkomen en dan elkaar tegenkomen en ontmoeten halverwege. Ja, daar gaat het dit keer over van

Heel mooi, heel apart ook. Dat was er eentje van meneer Carlson, Linus Carlson. En Meet Me Half Bay en zo. We gaan eens iets heel anders doen en zo. Het is een ontzettend bekend nummer, maar het is wel op een hele speciale manier gebracht. En dat allemaal door het gezelschap Il Divo en zo. We laten het eens even horen hier bij DNA.

Zo, dat weten we dan ook weer. Dat was Il Divo met You Are Always On My Mind. Heel speciaal. Daarom ook hier in DNA, want dat is tenslotte een speciaal programma. Of niet dan? Wij zijn er door trouwens. Volgende week is er weer een DNA. Some Days is de afsluiting. Some

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren, met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vliste Zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpende Waard. Dag luisteraars, Welzijn Krimpende Waard organiseert op vrijdag 25 september... 's morgens van 10:30 tot 12:00 de informatiemarkt Krachtig Ouder Worden. Blijf langer gezond, veilig en zelfstandig thuis wonen. Met van harte welkom op het plein van het dorpshuis in Goudrak. Vrijdag 25 september van 10:30 tot 12:00 Krachtig Ouder Worden.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Het Zuid-Holland-koor viert feest. Dag luisteraars, zaterdag 26 september viert het Zuid-Holland-koor uit Bergambacht het 30-jarig bestaan. In de Laurentiuskerk in Bergambacht is dan het eerste van in totaal 2 jubileumconcerten. In de Reobotkerk in Knimpen-IJssel volgt op zaterdag 24 oktober concert nummer 2. Beide avonden beginnen om 8 uur, de toegang is gratis. Houdt u wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het 30-jarig bestaan van het Zuid-Holland-koor uit Bergambacht. Hartelijk gefeliciteerd.

info. Kruispoortlezing in Schoonhoven. Dag luisteraars, op zondag 27 september is er weer een kruispoortlezing aan de Kruispoortstraat nummer 8 in Schoonhoven in de Remonstrantse Kerk. En ditmaal is er poëzie en muziek met twee dichters, Ruud Bal en Corrie Grotendorst. De muziek is van het duo Scala Violinas. Begint om 2:00, entree bedraagt 10 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Zondag 27 september in de Remonstrantse Kerk in Schoonhoven. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Het begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: info.
1: Feest in Lekkerkerk.
2: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.
6: Esta noche bailamos. Te doy toda mi vida.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: info.
1: Expositie in Schoonhoven. Dag luisteraars, tot en met zaterdag 26 september... exposeert de kunstenares Nanette Eskes in de Grote Hof Bartholomeuskerk in Schoonhoven. Het thema van de expositie is De Weg naar Vrijheid, uitgedrukt in olieverfschilderijen en poëzie. Haar diepe geloof vormt de belangrijkste bron van inspiratie voor Nanette. Waar woorden soms tekortschieten, laat ze het beschilderde doek spreken. Bezoekers vinden in haar werk herkenning, steun en troost. De expositie is te bezichtigen op de woensdagmiddag van 2 tot 5 en zaterdag van 1 tot 4. En op de laatste dag, zaterdag 26 september, is het ook die dag Bartholomeusdag. De kerk is dan geopend al vanaf 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Regio-info.
2: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Dronvenkamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 3:45 ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan.

Vandaag maken we een muzikale rondreis langs de Britse eilanden. We beginnen in Ierland, steken over naar Schotland, maken een tussenstop in Noord-Ierland en landen uiteindelijk in Engeland. Onderweg horen we grote namen als Ronan Keating, Van Morrison, Amy MacDonald en natuurlijk de Beatles. Zet je schrap, want dit wordt een trip vol prachtige stemmen, tijdloze songs en pure nostalgie. We openen deze trip waar hij begint, in Ierland. De Furies zijn een van de bekendste Ierse folkgroepen, opgericht door de gebroeders Fury, samen met Davy Arthur. Ze staan bekend om hun warme, verhalende folksound, met traditionele instrumenten. Red Rose Café, oorspronkelijk van vader Abraham, is een mooi voorbeeld van hun sfeervolle stijl.

Een van de grootste popsterren die Ierland ooit heeft voortgebracht is Ronan Keating. Hij brak wereldwijd door als frontman van Boyzone en bouwde daarna een minstens zo succesvolle solo-carrière op. Life is a Rollercoaster liet meteen horen dat hij ook zonder band aan de top kan staan. Terwijl zijn cover van When You Say Nothing At All wereldwijd een van zijn grootste hits werd. Met If Tomorrow Never Comes bewijst hij nogmaals dat een goede ballad zijn handelsmerk is. Drie songs die stuk voor stuk laten horen waarom Keating al decennia lang zo geliefd is.

We blijven in Ierland voor deze klassieker. Chris de Burgh, geboren in Argentinië, maar opgegroeid in Ierland, schreef met The Lady in Red in 1986 een van de meest tijdloze liefdesliedjes ooit. Het nummer werd wereldwijd de nummer 1 hit en is nog steeds razend populair op bruiloften en trouwfeesten. Simpel, romantisch en onvergetelijk.

Nu naar Noord-Ierland voor een van de grootste muzikale legendes die de regio heeft voortgebracht. Van Morrison, geboren in Belfast. Zijn mix van soul, jazz, folk en rock maakte hem tot een van de invloedrijkste artiesten van zijn generatie. Brown Eyed Girl is wellicht zijn bekendste song en een absolute sing-along klassieker. Terwijl Moondance en Into the Mystic laten horen hoe soepel hij tussen genres kon bewegen. Drie nummers die samen perfect zijn artistieke veelzijdigheid tonen.

Blijven we nog even in Schotland voor Amy MacDonald uit Glasgow. Ze brak in 2007 door met haar debuutalbum This Is The Life en werd meteen geroemd om haar krachtige herkenbare stem en persoonlijke teksten. De titeltrack werd een grote hit door heel Europa. En ook Mr. Rock'n'Roll liet horen dat ze met gemak stevige rocksongs kon schrijven. Met Don't Tell Me That It's Over tonen we een iets latere kant van haar carrière. Drie nummers die laten horen waarom MacDonald al jaren een vaste waarde is in de Schotse muziekscene.

We kunnen een Engelse muziektrip natuurlijk niet doen zonder de grootste band aller tijden, de Beatles uit Liverpool. Deze drie nummers behoren tot hun allergrootste klassiekers. Hey Jude werd geschreven door Paul McCartney om John Lennon's zoon Julian te troosten en groeide uit tot een sing-along van wereldformaat. Yesterday staat bekend als een van de meest gecoverde songs ooit. En Let It Be is voor velen de troostsong bij uitstek. Drie tijdloze nummers van de band die de popmuziek voorgoed veranderden. Hey!

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website Van der Wal BV.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond luisteraars, fijn dat u nog bent afgestemd op RTV Knippen de Waard om na het deurtje Triple Play van Kees de Haan tot 7 uur te luisteren naar muziek uit vervlogen tijden in een nieuwe aflevering van de Vroege Zondagavondshow. Met het eerste nummer van vanavond gaan we terug naar 1951 met Rosemary Clooney en Half of Mine.

love. I'm crazy for crossword puzzles.

Uit 1970, Rod McKeown met Hit 'em in the Head with Love. En dit is de Engelse zangeres Vera Lynn met Dunery.

0: Ladies and gentlemen, Frank Sinatra.
1: Net als elke week draai ik deze week weer een nummer van Frank Sinatra. En deze week zingt hij voor ons My Heart Stood Still. Een nummer van zijn langspeler, de Concert Sinatra, met het orkest van Nelson Riddle uit 1963.

U luistert naar de vroege zondagavondshow bij RTV Knippen de Waard. En we hebben geluisterd naar Rutte Kess van Benny Goodman met Roll 'em In. En dit is Nancy Wilson met How Glad I Am.

U heeft achtereenvolgens geluisterd naar Ella Fitzgerald met All the Things You Are. En een Nederlandstalig nummer van vanavond. Dat was deze week van Gerard Cox. En dat is ook voor ons Het is weer voorbij die mooie zomer. Nummer uit 1973.

0: Bacharach met een instrumentale versie van het door hem geschreven I Say A Little Pray For You. En deze week uit mijn geboortejaar
1: 1957.
0: The Four Coins met Shangri-La.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 ANEL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Een goedenavond, lieve luisteraars. Welkom bij RTV Krimpenewaard. Zomaar, op een bankje zittend. Zomaar, kijkend om me heen. Zomaar stilletjes genietend van een gedicht voor mij alleen. Met muziek die je hart raakt en het geluid je ziel sust. Dit is een momentje rust.

gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Je hoeft niet alles op te lossen. Je hoeft niet steeds op zoek naar een betere versie van jezelf. Alles is er al. Jij bent al genoeg. Blijf het niet buiten jezelf zoeken. Niet in nog een cursus, nog een boek, nog een retraite. Luister naar jezelf. Volg het kompas van binnen. Geen ander kan jou geven wat je diep van binnen al weet.

zit met mijn voeten in het zand. Kijk naar de zee vanaf het strand. Kijk naar de golven, hoog en krachtig. Ik bekijk het schouwspel, o, zo prachtig. Er zijn geen mensen om me heen. Ik zit hier helemaal alleen. De zalige stilte aan de kust, waar ik geniet van alle rust. Waardeer het milde, zachte weer. Voor even geen gedachten meer. Het water neemt mijn zorgen mee en stort ze diep weg in de zee. Ik laat mijn voeten even baden. Op deze plek kan ik opladen. Het is zo vredig, zo sereen. Bedank de kalmte om me heen. De lucht, getekend met veel kleuren. Een spektakel, dit gebeuren. En ik bewonder, vol ontzag, dat ik dit aanschouwen mag.

Mensen spreken vaak van zij die kwetsbaar zijn. Achter een oppervlakkig oordeel schuilt een niet begrepen pijn. Mensen spreken vaak zonder echt te weten, alsof de aandacht op een ander hun eigen twijfel doen vergeten. Mensen spreken vaak, ze roddelen en fluisteren. Ze horen echt van alles, maar vergeten vaak te luisteren. Mensen spreken vaak, maar zeggen niet zoveel. Daarom denk ik twee keer na, voor ik mijn kwetsbaar deel.

Stil is soms leeg. Het kan confronteren. Stilte. Ze spiegelt. Je kan van haar leren. Soms best beangstigend. Niet altijd lief. Ze plaatst oude dingen in nieuw perspectief. Stil is de ruimte. Als je haar vertrouwt, dan breekt ze het hokje wat jou zo weerhoudt. Dus tracht nu maar niet het stil te verstoren. Dan laat ze jou straks het juiste weer horen.

Ik ben gevoelig. De zaken om me heen, ze raken. Ik voel een weemoed naar voorheen. In deze overhaaste maatschappij. Ook in mijn kindertijd was er een negatieve kijk. Maar met het internet heeft het een wereldwijd bereik. Daarom neem ik soms afstand van mijn telefoonverslaving. Want deze nieuwe tijd, ze staat niet altijd voor ontwikkeling. Liever deel ik een moment met echte vrienden om me heen. Want samen op het internet is eigenlijk gewoon alleen.

Ik heb de laatste tijd geleerd dat het oké is om nee te zeggen. Zonder toelichting of het uit te leggen. Gewoon mezelf op de eerste plaats zetten. Als ik niet eerst mijzelf kan redden of helpen, kan ik er niet voor een ander zijn. Dit inzicht kreeg ik niet voor niets aangereikt. Want het blijkt dat ik was opgebrand. Er is geen goed of verkeerd. Maar deze les heb ik hierdoor wel geleerd.

Ja, lieve mensen, dat was het alweer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Een hele fijne avond. Voor later, slaap lekker.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Amateur Van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom op deze zondagavond bij het programma U Zet er Lorie. Met achter de schuiven Johan van Ardenne en Rinus van Buren mag het presenteren. En heeft ook de muziek uitgezocht. Nu ik dit zo zeg, luisteraars, bedenk ik, wat zou het fijn zijn als er in de hele Krimpende Waard, met zo'n, nou ja, pakweg 70.000 inwoners, nog een paar mensen zouden zijn die ons komen helpen. Met programma maken, presenteren of in de technische kant handig zijn. Met de computer overweg kunnen. Want dat wordt onze druk een beetje verlicht. Minder. Van de huidige medewerkers aan dit programma. Schroom niet om mij te bellen. Ik zeg vast mijn telefoonnummer aan het eind van het programma. Hoop ik dat nog een keer te doen. 06-53-66-96-93. Straks ga ik het nog een keer herhalen. Aan het eind van het programma. Voor nader info dus. Genoeg gepraat. Daar tenslotte heeft u afgestemd op een muziekprogramma om te luisteren. Maar eerst gaan we om de Heilige Geest. Want we mogen ter alle tijden tot God gaan. Voor bijstand. Ook voor deze uur. Waarin we hem mogen grootmaken. Juist in deze bizarre tijden van oorlog, onverdraagzaamheid, geweld.

Luisteraars, vele mensen op aarde zeggen en denken na alles wat er gebeurt op die aarde dat de Satan regeert van al het onheil wat wij te horen krijgen en te zien krijgen ook. Maar laat u niet verleiden, want Jezus heeft gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus we mogen gerust zingen met de titel God de Heer regeert. Beeft gij volken, geef hem eer. Ga luisteren naar een Dordrecht mannenkoor onder leiding van Harm Hoeven.

En als we dat nou maar geloven, dan kunt u met de kinderen uit IJsselmuiden Grafhorst zingen: De Heer is mijn herder.

En u weet, in het oosten loopt de herder voorop. En als wij en u dan maar achter hem blijven aanlopen, dan wijst en leert hij u de weg en ons ook de weg. Met het volgende lied: Leer mij uw weg, o Heer.

De narigheid van ons mensen is dat wij dat steeds maar weer opnieuw moeten leren. Want wij dwalen zo gauw af van hem. Maar luister, als Jezus is zo geduldig met ons allen, als wij hem maar blijven volgen en tot Jezus gaan. Luister naar het volgende lied. Nader tot u, o Heer. Hetgeen de christelijk gereden muidenkoor, het mannenkoor, stereo zingt dat. Nader tot u, o Heer.

Als wij hem blijven naderen, dan zie je zijn liefde en goedheid. En dan zeggen we en zingen dat hij geweldig is en lief. En loof je hem allemaal met al wat adem heeft. Een christelijk samengesteld jongerenkoor zingt dat.

En zelfs de jeugd zingt het ook met Laat ons de Heer lof zingen. Het jeugdkoor Benjamin zingt dat. Onder leiding van Rien van der Werf.

Luisteraars, nou zult u vandaag misschien al wat gehoord hebben of gelezen hebben uit de Bijbel, of een overdenking gehoord hebben. Ik heb er ook een. Over van Troost. Vanuit de bundel Zingen in de Zon. Ik was op weg naar een zieke in het ziekenhuis. Het lampje in de auto gaf een waarschuwing. Tanken. Bij de benzinepomp stopte ik. Self-service. Zelf tanken en dan vanzelf betalen. Ik liep naar het kantoortje, deed de deur open en las tegelijkertijd een opschrift op de deur. Heren overvallers, doe geen moeite. Het geld ligt in de kluis. En de sleutel is niet hier. Ik betaalde, verliet het kantoortje, keek nog eens om en werkelijk, dat stond er. De sleutel is niet hier. Misschien vindt u dat vreemd, maar ik moest direct denken aan een woord van de apostel Paulus. Hij schrijft in zijn brief aan de gemeente in de stad Colosse: gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is eigenlijk, met andere woorden, precies hetzelfde. De sleutel is niet hier. Heren overvallers, doe geen moeite. Eenzaamheid, angst, pijn, ziekte, dood en graf. Vaak overvallen ze als demonische terroristen ons leven. Heren overvallers, doe geen moeite. Mijn leven is geborgen, verborgen, opgeborgen. Mijn leven is safe en Christus is de sleutel. Ja, hij is hier geweest. Hij heeft de deur geopend. In Bethlehem heeft hij het slot opengedraaid. En met Pasen werd het opnieuw duidelijk. Voor God zijn er geen dichte deuren. Maar nu is deze sleutel niet meer hier. Onze sleutel is in de hemel. Safe. Bewaard bij de Vader. En mijn leven is met Christus verborgen in God. Doe geen moeite, heren overvallers. Mijn leven ligt in Gods kluis. Ik heb het verteld in het ziekenhuis. Aan een ernstig zieke. Een mens met de dood voor ogen. En op de terugweg kon ik die bekende melodie me niet kwijtraken. Wat is een vreugd, een kalmte, een heil. Zo zalig als dit hoogst genot. Het vloeit uit God en keert tot God. Het heeft nog maat, nog perk, nog pijl. In Jezus is mijn zalig lot verborgen bij mijn God.

U heeft geluisterd naar de Cradle Song. Dat is gecomponeerd door Mozart en Klaas-Jan Mulder heeft het bewerkt. Vervolgens kunt u gaan luisteren naar het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor, onder leiding van Ali Roodbergen. Let u op het tussenspel voor het laatste lied, want dat is sensationeel.

Ik was nog te vergeten dat het Belmond Hymne heette, dat lied. Van die Harderbergse mannen. Als je met water bekend bent, zoals ik als ex-schipper, dan weet je wat een bootsman of loodsman in zijn mars heeft. Nou verzeker ik u, Jezus is zo'n trouwe bootsman. De mensen uit Renen zingen er ook over met: zie ons wachten aan de stromen.

En de kinderen, die zingen ook mee. Laat ons nu vrolijk zingen, zeggen ze. Kinderkoor De Regenboog, onder leiding van Hans Meijer. Bert Koelewijn die speelt op de orgel.

Tot slot van het eerste uurtje van U Zij de Glorie, Psalm 138, vers 1 en 2, gezongen door het samengesteld, samenzang moet ik zeggen, vanuit de Grote Kerk in Den Haag. Sander van Marion zit achter het orgel en ze gaan zingen: Ik zal met mijn ganse hart uw Heer vermelden, Heer.

Tot de klok van 9 uur kunt u luisteren naar een intermezzo. Bewerking van Bert Mol. En Loek van der Leden piano en Bert Mol, die zit ook op de orgel. Ik zou zeggen, na het nieuws gaan we nog een uurtje verder mooie christelijke muziek draaien. Zullen we zeggen dan tot straks, na 9 uur, na het journaal, oftewel nieuws en reclame. Tot zo dan.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Opnieuw een goedenavond, luisteraars. Fijn dat u bij ons gebleven bent. Die ons, dat zijn Johan van Arenne, techniek. En Rinus van Beuren heeft de muziek mogen uitzoeken. En mag u vertellen wat u te horen krijgt. We zijn het vorige uur geëindigd met Psalm 138. Zal met mijn ganse hart uw Heer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen. Nou, word je daar niet zo gauw moe van, hè? Maar mocht je er van de andere dingen in je leven moe worden, dan weet u waar u heen kunt. Met uw vermoeidheid. Natuurlijk, naar Jezus. Ze gaan ervan zingen. Het koor van Piet Stolk. Wat is de bewerking? Loof den Heer, gaan ze zingen. Nee hoor. Komt vermoeide, komt tot Jezus.

Want, luisteraars, hij weet alles van ons leven. Want hij is almachtig. Hij, Jezus, is alleen vertegenwoordigd alom. Eén weet alles van ons leven. Dat gaat het jeugdkoor Benjamin gaat dat voor ons zingen. Eén weet alles. En er staat ook in de schrift dat hij ons beter kent dan dat wij onszelf kennen. Dus één weet alles van ons leven.

Ik zei het zojuist, hij is alom vertegenwoordigd. Dat betekent dat Jezus alles ziet, ook ons. En dan gedenkt hij aan ons. De mannen vanuit Hogeveen gaan daarvan zingen. Van gedenk aan mij. Het Hogeveens christelijk mannenkoor. Onder leiding van alle Roodbergen.

En als Jezus dan aan u denkt en dichtbij is, dan kunt u doen waar het groot veluwskoor van zingt. Klem vast aan de rots. Het groot veluwskoor. Evers van de Kamp, die zou te bokken.

Luisteraars, mensen die Jezus lief hebben en in hem geloven, geeft hij zegen. Dat staat ook in de 10 woorden. Ze gaan zingen, het kinderkoor IJsselmuiden Grafvorst. Heer, ik hoor van rijke zegen.

Als je gezegend wordt, dan ben je blij en ga je hem loven en eren. Hoe kun je dat beter doen dan de lofpsalm? Namelijk psalm 150. Loof God, loof zijn naam alom. Loof hem in zijn heiligdom.

Daar is de ware liefde te vinden, luisteraars. Aan des heilands voeten. Hervormd kerkkoor Reischen, onder leiding van Koos Riemen, die gaan dat zingen. Aan des heilands voeten.

Dat betekent, luisteraars, gehoorzamen aan zijn wil. Want uw kleed moet wit zijn als de sneeuw. De gezamenlijke koren onder leiding van Bert Mol die gaan dat zingen. Uw kleed moet wit zijn als de sneeuw.

Luisteraars, laat het net als een hert dat verlangt naar water, ons verlangen naar Jezus zijn. Want hij, bij hem is heil en eeuwig leven. Luister naar het koor en samenzang vanuit de grote kerk te Dordrecht, onder leiding van Peter Overduin. En zij gaan zingen als een hert. Jezus leeft als een hert verlangt en Jezus leeft in eeuwigheid.

Luisteraars, we hebben nog enkele mededelingen. De zondagmorgen, aanstaande zondag, die wordt dan verzorgd door leden van de Haastrechtse hervormde evangelisatie. En bent u al geweest bij Dorcas? Ze zijn weer open, ja hoor. En Schoonhoven en Bergambacht. Ga kijken en kopen natuurlijk. De opbrengst voor de allerarmste wereldwijd. Volgende week hoopt Jan van der Vlist het programma te presenteren. De kerkopenstelling aan de haven 84 in Schoonhoven is tot het eind van deze maand. Op woensdag en zaterdag middag, door de week woensdag 4 tot 2 tot 5 en zaterdag van 1 tot 4. Maar de laatste zaterdag in deze maand is tot 5 uur in verband met Bartlemeesdag. Oh ja, weet u mijn telefoonnummer nog? Om mij te vertellen dat u onze groep komt versterken? Aarzel niet. Voor nadere info 06

Ze gaan zingen, de Juvant uit Huizen, wat helaas niet meer bestaat als koor. Onder leiding van Bert Mol. Ze gaan zingen, Wees mijn leidsman.

Nieuws van 10 uur naar Dankzij u, Heer. Pieter Heikoop aan het orgel van de Martinikerk in Bolsward. Johan van Ordenne en Rinus van Buren zeggen u dank dat u bij ons was. Wens u nog een fijne week en een fijne avond en voor straks welterusten. Tot de volgende keer en zorg voor elkaar. En wees een licht voor uw naaste in deze enge tijd. En wens u God zegen. Dag.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder de jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is het moment met René van Broekhoven.
7: RTV Krimpenerwaard, een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: Ik heb altijd het idee gehad en nagevolgd om met zoveel mogelijk mensen uit mijn verleden, want soms doe je zaken, dat kan een week zijn, dat kan een paar jaar zijn, maar het zijn golfbewegingen in het leven, met alles, naar mijn idee, met mensen geprobeerd contact te onderhouden. En dat is me aardig gelukt.
1: Goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Het Moment, het wekelijks praatprogramma op de zondagavond, waarin ik gasten ontvang die de meest memorabele momenten uit hun leven en werk met de luisteraar delen. En vanavond is dat iemand die er zijn vak van heeft gemaakt om allerlei evenementen op poten te zetten. Ja, dat is natuurlijk een wijd begrip. En wat daar precies onder moet worden verstaan, dat gaan we in de komende 2 uur horen. En daarvoor zeg ik hartelijk welkom, Paul Koster.
0: Dankjewel.
1: Paul, zoals je inmiddels wel of niet hebt begrepen, in dit gesprek schetsen we een soort plaatje van wat jij in jouw leven en werk zo hebt meegemaakt. En dan met name wat daarin natuurlijk memorabel was. Ja, in het leven van elk mens is de geboorte van het grootste belang, op de voet gevolgd door het nest waarin je opgroeit en op zeker moment ook weer uitvliegt. In dat kader, Paul, wie was jouw vader en wie was je moeder en wat waren dat voor mensen?
0: Mijn vader was een, ik zou haast willen zeggen, erudite man. Hij heeft aanvankelijk voor priester gestudeerd. Die studie niet afgemaakt. Voor zover mij bekend eigenlijk wel een beetje onbegrijpelijke redenen dat hij uiteindelijk toch ook niet het vak priester als zodanig zag zitten. Had zich verloofd inmiddels en uiteindelijk kennis genomen van het bestaan van mijn moeder. Hij kwam uit Haarlem en zij woonde met haar ouders in Rotterdam.
1: Nou ja, afgestudeerd of niet, eigenlijk ben je dan toch een son of a preacher man.

0: de onvergetelijke Dusty Springfield was dat met The Son of a Preacher Man. En dat draaiden we dan met een knipoog naar het verhaal dat Paul Koster, mijn gast van vanavond in het moment, me zojuist deed over zijn vader die dat bijna geworden was. Maar toen kwam je gelukkig jouw moeder tegen Paul, anders was jij er nooit geweest. Wat kun je ons over haar vertellen?
1: Mijn moeder kwam uit een gezin van 2 kinderen. Haar vader was Oostenrijker moet ik zeggen. Kwam 1890 denk ik naar Nederland, trouwde een Nederlandse dame en hebben samen een zaak gehad in Corsetterie.
0: En dat was in Rotterdam, neem ik aan?
1: Dat was in Rotterdam.
0: Ja, jouw ouders, wat zijn dat nou voor mensen?
1: Nou, ze waren beide sowieso ondernemer. Ja. Na de studie die mijn vader nog in Parijs heeft ondernomen, het kappersvak heeft geleerd. Oh. Had hij een zaak, 2 zaken zelfs, onder andere in Haarlem. Maar uiteindelijk heeft hij gekozen voor Rotterdam om zich daar te vestigen en het kappersvak te laten voor wat het was. Dat was denk ik toch ook niet zo'n florisante zaak net na de Tweede Wereldoorlog. En heeft hij zich om laten scholen binnen het corsetterievak. Want toen de tijd werden nogal wat zaken handmatig niet alleen aangemeten, maar ook gefabriceerd. En we hadden wat personeel lopen.
0: Wat was hij nou eigenlijk voor man, voor jou als vader?
1: Een zeer belezen man. Ja, mede ook door zijn voormalige studie, denk ik. Ja. Diepgelovig. Heel recht door zee. Ook warm, sowieso.
0: En je moeder?
1: Nou, die was nog wat warmer, denk ik.
0: Het was heel jullie thuis.
1: Zij zijn op een wat latere leeftijd met elkaar in aanraking gekomen. Ja. En dus ook later getrouwd. Mijn moeder was 39 en mijn vader was 45.
0: Toen ze trouwden? Ja. Dat is inderdaad latere leeftijd.
1: Dat
0: hè?
1: Is een latere leeftijd, zeker in die periode. Ja. En dan nog 2 kinderen, dus dat was best wel redelijk spannend.
0: En op wie lijk je dat meest achteraf gezien? Op je vader of op je moeder?
1: Op mijn moeder. Mijn zus, op mijn vader, ik op mijn moeder.
0: Waarom lijk je het meest op je moeder?
1: Qua emotie.
0: Je vader was niet zo'n emotioneel man?
1: Niet naar buiten.
0: Meer rationeel eigenlijk. Ja. Misschien ook. Ja. Je hebt ook nog een zus, zei je al, die woont in Amerika geloof ik.
1: Klopt.
0: Waar in Amerika?
1: In Telluride, Colorado.
0: Ja, zij is dus de zus die op je

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij.

0: je wordt in het leven natuurlijk gevormd door het gezin waarin je opgroeit. Je zei zo even al, het is een warm gezin. Katholiek?
1: Ja, zwaar katholiek. Ja.
0: Ja. Ja. Is dat een beperking? Of?
1: Nee, tegendeel. Ik heb het altijd als zeer plezierig ervaren. Ook de gebruikelijke jongensjaren meegemaakt van misdienaartje tot acolyet. Ook de ontwikkeling van de kerk in die tijd. En vooral ook de openheid die de kerk natuurlijk...
0: Dat was een turbulente tijd, hè? Jaren 60.
1: Zeker. Toen
0: moest
1: een
0: hoop worden veranderd en zo.
1: Ja, nou is mijn achternaam toevallig Koster. Maar ik heb echt 6 weken lang, een aantal jaren, de Koster voor een deel vervangen in de zomervakantie.
0: Ben je intussen nog praktiserend of dat niet meer?
1: Niet op die manier dat we elke week naar de kerk gaan.
0: Nee, maar je hebt wel een soort van geloof nog.
1: Ja.
0: Je gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij weten.
1: Dat sowieso, ja.
0: Die schoolperiode van jou, hoe ging dat?
1: Een lagere school was verbonden aan de kerk. Het gebruikelijke onderdeel wat elk kind, denk ik...
0: Je loopt gewoon mee.
1: Je loopt mee, niks bijzonders. Middelbare school was wel anders. Ik begon op de HBS een jaar. Maar dat was iets te hoog gegrepen, denk ik. Ik was een beetje speels. Veel sport. Ik ging naar die school, naar de HBS, omdat de Franciscanen daar zaten. Dat was natuurlijk een duwtje vanuit de richting van mijn vader destijds geweest.
0: Ja.
1: En daarna ben ik naar de Mulo gegaan en dat heb ik gewoon doorlopen.
0: Nou, en dan tijdens die onderwijsperiode, zeg maar, de lagere school en voortgezet onderwijs, ga je natuurlijk heel veel dingen ontdekken. Vrienden voor het leven maken, wellicht gebeurde dat in jouw geval ook?
1: Het ontdekken was vooral op het sportieve vlak.
0: Ja.
1: Ik was toen ik 7 jaar was meegenomen door de buurman en mijn vader naar het Feyenoordstadion voor een avondwedstrijd. Ja, dan ben je dus verkocht. Als
0: dat is levensbepalend.
1: Dat is zeer bepalend tot nog toe. En daarnaast in het eerste jaar in middelbare school, het was voetballen. Alleen ik werd geblesseerd en dat had even impact op een bepaalde periode dat ik niet naar de klas kon.
0: Ja, had je ambities in de richting van sport? Wilde je daar iets mee?
1: Ja, heb ik altijd van het begin, maar niet goed genoeg om...
0: Maar wat stond je voor ogen? Voetbal of wat?
1: Ik was echt helemaal weg van toenmalige doelman van Feyenoord, Eddie Pieterschavand.
0: Ja,
1: dat was mijn
0: voorbeeld.
1: Ik stond ook zelf tussen de palen.
0: Oh, kijk aan. Het letsel wat je opliet, de blessure, wat was dat?
1: Een voetbalwedstrijd dat iemand mij vrij hard onderuit haalde. En dat betekende een botbeschadiging. Waardoor ik een aantal weken niet in school kon. En mijn ouders hadden toen zoiets van, misschien is er een andere sport die net iets...
0: Minder is.
1: Ja. En dat werd tennis. En dat was vanaf het eerste uur dat ik op die baan stond. Toen wist ik eigenlijk al van, dit gaat het worden.
2: Tennis is ook verzonnen door de grootste valsspeler die er ooit in de sport heeft rondgelopen. Dus gewoon een gast, komt niet tegen zijn verlies, die heeft gewoon ter plekke de regels verzonnen. Komt niet tegen zijn verlies, heeft ter plekke de regels verzonnen. Ging gewoon twee gasten voor het eerst tennissen zo, en die andere gast, die scoort zo'n punt zo, boem. En die andere gast zo, oké, 1-0 voor jou. Nee, 15-0. 15-0 voor mij. 30-0, 30-0 alweer, lekker bezig Koertjan, lekker bezig, 30-0. Wat is dit nou weer, weet je wel? Dan ging die ballen goed terug staan, zo bam, op een gegeven moment zo 15-30. En die andere gast scoort nog zo'n punt, zo boom, 30-30. En hij scoort nog zo'n punt, zo bam. Hij is oké, 45-30. Nee, 40-30. 40-30 voor jou. Bij de derde keer is in één keer 10 punten erbij in plaats van 15. Het is alleen de eerste twee keer zo. 40-30 voor jou. Ze in net, punt voor mij. Nee, je mag twee keer serveren bij tennis. Als die eerste kut was, mag je nog een keer proberen. Het is bij tennis zo.
0: Ja, Martin Koning was dat, over de spelregels van tennis. En daar ging jij een opleiding in doen, Paul?
1: Ja, uiteindelijk heb ik daar ook nog een opleiding in gedaan. Ik kwam in de periode dat het onder andere bij Toeg in Rotterdam... de hele Nederlandse tennissport maakte furoren.
0: Aanvankelijk was het een beetje een luxe sport, hè? Voor de beter gesitueerde, toch?
1: Ja, zo heb ik het zelf nooit ervaren. Wij hadden een hele leuke groep van kinderen en ook de, ouders... die elkaar op zondag opzochten. Het was allemaal heel normaal. En het bleek al snel dat ik wat talent had om iets te organiseren. Dus ik werd al vrij snel... snel erbij betrokken om voor toernooien, competities werk te verrichten naast dat ik actief zelf op de baan stond.
0: Hoe kom je dan tot het besluit om daar ook maar iets in te gaan leren? Want je, bedoel, je kan iets graag doen, maar dat wil niet zeggen dat je het ook wil leren om er iets in te onderwijzen.
1: Het kwam eigenlijk dat ik na de MULO de eerste cyclus van de HAVO ook nog heb gedaan.
0: Oh ja.
1: Het was sowieso een soort van experimenteel jaar, maar het betekende wel dat je een jaar zou vliezen. En dat betekende dat ik iets later in de militaire dienst moest. Uiteindelijk na de HAVO.
0: Ja.
1: Dat hebben we gedaan. Maar ja, dan kom je dus op een bepaald punt in je leven dat je denkt, ja, en wat nu? Hè? Want militaire dienst is toch een onderbreking van je educatie.
0: Zeker.
1: En toen werd ik gevraagd om wat tennislessen te gaan geven, wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet kon. Want ik was niet gediplomeerd. Wel jong, maar niet gediplomeerd.
0: Nee. Overigens ervaringsdeskundige.
1: Ja, en in die tijd heb ik me dan snel aangemeld bij de KNLTB om een cursus te volgen, opleiding tot tennisleraar.
0: Ja, dat tennissen, dat zou wel een sleutelmoment in jouw leven zijn, toch? Er is heel wat uit voortgekomen. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ik kreeg aanbiedingen om ook privéles te geven. En ik kwam in aanraking met een ondernemer uit Vlaardingen die het stoute plan had om een tennishal, een tennisclub, eigenlijk een park te bouwen in Vlaardingen. Hij had bij zijn eigen huis in Schipluiden ook nog een tennisbaan. En daar gaf ik hem privéles, inclusief de rest van de familie.
0: De man had de financiële middelen daartoe.
1: Hij had absolute financiële middelen, was ook geen onbekende in de regio.
0: Maar over wie hebben we het?
1: We hebben het over Jan Hoogendijk.
0: Oké. Okay.
1: En ik kwam plotseling aan de keukentafel te zitten bij een regenachtige middag, dat we dus niet buiten konden spelen. Dat hij zei van, ik heb dit plan. Hij ontvouwde letterlijk de bouwtekeningen van hetgeen wat hij tot nog toe had voorbereid. En dat was een vrij ambitieus project in die tijd. 8 overdekte banen, 6 banen buiten, een grote horecagelegenheid erbij. En dat heeft hij waargemaakt.
0: Wat was jouw aandeel daar dan in? Waarom?
1: Nou ja, hij had sowieso iemand nodig die de tennisschool op zou zetten. Ik heb de gelegenheid gekregen om vanaf het allereerste begin, dat het puur nog een stuk grasland was, de hele bouw te begeleiden. Is natuurlijk een veel te groot woord, maar in ieder geval mee te maken. Ook alle zaken die daarbij kwamen. Het bedenken van een bepaald systeem om leden te werven. Het was eigenlijk het opzetten van een zaak.
0: Alleen, je wordt wel heel allround, toch? Aldoende leert men.
1: Ja, en zeker ook in die leeftijdsfase. Want ik was net 20, 21. Dus dat is niet voor iedereen dan weggelegd.
0: Maar dat is echt een behoorlijk stuk verantwoording wat je dan overdraagt.
1: Ook, en wat voor mij anders was, is dat toen de tijd al mijn vrienden eigenlijk aan het studeren waren en ik in één keer op een andere manier wat educatie toegeworpen kreeg.
0: Ja, ja.
1: Maar wel zoveel spannender, omdat het gewoon praktijk was.
0: Dat wil ik zeggen, ja.
1: Dus ik zat bij ook de gesprekken van de bank. Alle facetten kwamen voorbij en ik heb er heel weinig gemist.

0: Waylon Jennings was dat met Learning the Game. Een liedje van Buddy Holly, met wie hij op weg naar het volgende optreden een vliegtuigje zou huren toen de verwarming in hun tourbus het opgaf. Hij zou op het laatste moment zijn plaats afstaan aan J.P. Richardson, die griep had. In de nacht van 3 februari 1959 zou dat vliegtuigje neerstorten in een besneeuwd veld in Iowa. Jennings zou uiteindelijk zelf nog decennia lang muziek maken. Hij was ook de verteller in de populaire tv-serie The Dukes of Hazzard in de jaren 70 en 80. Hij zou overlijden in 2002, vlak voor zijn 65e verjaardag.
1: Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
2: Na het verhaal van Vlaardingen, waar die tennisbaan uiteindelijk kwam, heb ik nog anderhalf jaar gewerkt opzetten van een heel groot tennispark in Den Haag, richting Kijkduin. En toen kwam ik in die periode ook in contact met de familie van Hanegem. Hebben we de gelegenheid gekregen om de Batavia over te nemen. Dat is een beroemd tennispark, historisch gezien, Den Haag. En daar hebben we eigenlijk onze eigen winkel opgezet.
0: Moet ik die eigen winkel zien? Wat was dat?
2: Eigen BV voor de exploitatie voor het park. Inclusief de horeca of aparte horeca. Maar mijn hart bleef natuurlijk bij die tennissport. Ik had nooit het idee begrepen dat er eigenlijk alleen maar in Engeland tennis op gras werd gespeeld. In ieder geval niet in Europa. Ja, en dat idee sluimerde door mijn hoofd. En op een gegeven ogenblik ben ik in contact gekomen met vertegenwoordigers van de Grondmei en de Heidemei. Daar had ik het plan eigenlijk gewoon op een A4'tje op tafel gelegd.
0: Dat zijn de mooiste dingen, helpen een A4'tje.
2: Ja, en bij de Grondmei had ik het meeste gevoel. En toen kwam eigenlijk de serieuze opmerking van we moeten hier maar eens een keer tijd in gaan stoppen. Het idee was om in ieder geval een goede locatie te zoeken die zelf ook al een bepaalde commerciële waarde met zich mee zou kunnen brengen. Waardoor het makkelijker was om een financiering daarvoor het geheel te krijgen. Ik was in contact gekomen met Leon Raamakers van Mojo. Tijdens dat eerste kennismakingsgesprek, dat was een paar dagen voor de kerst. Ik zal het nooit vergeten, toen kwam er een fax binnen. En ik had het gesprek met Leon 1-op-1. En die zei van, wat we nu binnenkrijgen, daar kunnen wij helemaal niks mee. Misschien is het wat voor jou. En dat ging om een aanvraag voor het organiseren van Disney On Ice.
3: There's no better way to spark some joy than to round up your family and friends for an unforgettable adventure. Because the most magical moments are the ones we share together. Only at Disney On Ice.
2: Ik had helemaal niks met die schaatsport laten staan. Met kunstrijden en alles wat er omheen zat. Maar het was een dusdanige opzet van een mail dat er wat meer achter zat. En dat heb ik opgepakt. Om een lang verhaal kort te maken. De eerste keer was Disney On Ice met de financiering van Mojo in Ahoy. Volledig uitverkocht. Toen had ik ook een beetje de mogelijkheid om te kijken wat ik met het idee rond het gastennistoernooi zou kunnen doen. Toen kwamen we in contact met de Efteling. Efteling zocht naar aanvullende projecten die niet zozeer met hun core business te maken had. En in de vaart der volkeren van de ontwikkeling van die tennissport leek het hun een uitstekend plan.
0: Ja. Misschien is dit een goed moment om toch eens even te kijken naar wat doe je dan in die hoedanigheid? Hè? Jij organiseert van alles, maar wat is dan jouw takenpakket? Wat houdt dat dan in?
2: Ja, eigenlijk begint alles met een leeg velletje A4. Je probeert je te verplaatsen in de klant. Wat gebeurt er als je naar een evenement gaat? Ja, dan stap je naar huis uit, je pakt je jas, je stapt de auto in en je rijdt ergens naartoe. Je wil eigenlijk jezelf al een beetje mentaal voorbereiden op het onderwerp waar je naartoe gaat. Nou, daar kun je allerlei dingen van vinden. Dat kun je allemaal op papier zetten. En dan kom je vanzelf ook aan de andere kant van welk onderwerp is het? Wat zou eventueel aan kunnen spreken? Waar moet je aan denken? Vanaf het parkeren, maar net zo goed ook het hele marketingverhaal. Wat daar aan vast zit. Productie, inhuren van mensen, veiligheid, aanvragen van vergunningen. Ja, het is een logische volgorde van nadenken, zeg ik altijd maar. En dan kom je tot een heel draaiboek.
0: Dat er ook wel echt talent voor hebben.
2: Nou ja, je ligt af en toe s'nachts wakker.
0: Ja,
2: en dan hier aan te denken of achter het stuur.
0: Vooral als er grote bedragen mee gemoeid zijn, of grote belangen.
2: Klopt, ja.
0: Stel ik me zo voor. Ja. We waren een beetje blijven steken in het verhaal van Dirk Lips. Hoe kwam je die nou tegen?
2: Ja, ik had een deal uiteindelijk, een grote sprong gemaakt. Het heeft 3 jaar geduurd met de directie van de Efteling. Het zou daar echt gaan plaatsvinden. Toen de tijd waren er 2 bekende namen. De heer Mark Terminio, die was commercieel directeur. En de ingenieur De Klerk was algemeen directeur. En met die twee had ik in principe te maken. Waren het niet dat de beide heren zelf niet of nauwelijks met elkaar communiceerden. Dat ging via briefjes van de secretaresse van de ene kamer naar de andere kamer. Dus we voelden al een hoop spanning.
0: Ja.
2: Maar desalniettemin, het project zou door. doorgaan. En ik was voor Disney inmiddels gevraagd om binnen Europa ook ondersteunende werkzaamheden te doen. Toen kreeg ik een fax binnen van mijn eigen kleine kantoortje waar een paar mensen aan het werk waren. Nagenoeg inmiddels alleen maar voor Disney on Ice Europa. Met de voorpagina nieuws van een artikel dat de directie zeg maar geklapt was bij de Efteling.
0: Ja, ja.
2: Heftig uit elkaar. Om een lang verhaal kort te houden, de uiteindelijke uitslag was natuurlijk het tennistoernooi ging niet door.
0: Ja.
2: Want die investeringen wilde de nieuwe directeur niet maken.
0: Nee.
2: Klaar. En eigenlijk had ik helemaal niks meer. Ondertussen had ik zelf al mijn spaarcenten in de grond letterlijk gestopt in de pil. Een stuk land van een gepensioneerde boer die het allemaal heel spannend vond. We hadden daar drie soorten graszaden in gezaaid. Zelfs de groundsman van Wimbledon nog over laten komen. Dus we wisten wat we uiteindelijk moesten produceren. Maar goed, het hele verhaal ging niet door op dat moment.
0: Ja.
2: Waren het niet dat ik een paar dagen na dat e-check, dat dat duidelijk werd, een telefoontje kreeg van de Eclipse. Eigenaar van onder andere Brabant Hallen, Zeeland Hallen, Autotrondels, et cetera.
0: Maar die kende je nog niet?
2: Die kende ik nog niet.
0: Nee. Hoe kwam hij er bij jou te bellen dan?
2: Via een relatie van hem. Die had het gehoord dat ik erachter zat met het hele plan. En wist natuurlijk, zoals half Nederland de krant had kunnen lezen, dat het allemaal niet meer door zou gaan op de Efteling. En die zei van, als je nu in je auto stapt, dan wil ik heel graag een kop koffie met je drinken. Nou, dat hebben we gedaan.
0: Dat is een memorabel moment dan,
2: dat
0: toch?
2: Dat was een zeer memorabel moment. Ik kwam op het Autotrondels. Ter kennismaking bij de Eclipse. En na 20 minuten, want hij kende natuurlijk het voorgeschiedenis nogmaals vanuit de publiciteit.
0: Hij had zijn huiswerk gedaan.
2: Steekt hij zijn hand over de tafel en zegt: Paul, we gaan het doen samen.
0: Brabants, hè?
2: Duidelijk.
0: Een hand en een gulden, dat is niet hij in die zin.
2: Ja, ja, dus niks op papier op dat moment. Gewoon mannen, woord te woord. Uiteraard heeft dat nog wat voet in de aarde gehad om uiteindelijk alle contracten toch zo te krijgen. En ook aan het Amerikaanse managementbureau gaan vertellen dat het niet meer de Efteling zou zijn. Want bepaalde topspelers zouden komen. Op basis ook van de unieke locatie.
0: Ja, ja.
2: En die unieke locatie was zeker ook wel het Autotron, waren het niet vanuit een andere invalshoek. Maar dat hebben we gelukkig allemaal voor elkaar kunnen krijgen met IMG destijds. En nou ja, zo is het kindje geboren.
0: Ja, wat opvalt is dat het toch heel belangrijk is wie je kent, hè? Hoe gaan al die deuren dan voor je open?
2: Het is puur het netwerk, maar ik heb wel ervaren, en dat is een beetje een uitspraak van mij, als je een net pak aandoet of een witte jas, kom je overal binnen.
0: Ja, ja, toch wel.
2: Overal.
0: Nog steeds.
2: Security of geen security, je komt overal binnen.

0: Nou, dat zijn dan wetten die nog steeds op geld doen.
1: Ja, ja, dat merk ik ook nog.
0: In de jaren 80 zou ook het idee ontstaan om voorrondes te organiseren van het ABN tennistoernooi. En daarbij speelde nog het een en ander. Er zat een mooi verhaal achter wat ongeveer 10 jaar beslaat. Maar misschien kun je dat in het kort weergeven.
1: Dat had te maken met de locatie in Vlaardingen, de overdekte tennishal. Maar ik volgde natuurlijk die tennissport op de voet. En in Amerika was het algemeen goed dat er voorrondes waren voor het toernooi, voor het uiteindelijke hoofdtoernooi. Ik dacht, dat is wel aardig. Misschien kunnen wij daarin voorzien ten opzichte van het ABN. Tennistoernooi. Ik had inmiddels de directeur leren kennen via, het zal een netwerkborrel of zo geweest zijn.
0: Relatie,
1: ja. Van het Ahoy. En ik heb hem gewoon gebeld. Ook daar mocht ik aanschuiven. En zeg, jongens, wij hebben hier een faciliteit die jullie zelf niet hebben, want ze hadden natuurlijk wel allemaal geen tennisbanen. Misschien is dit een idee. Dat vond hij geweldig. We hebben dat 2 jaar achter elkaar georganiseerd. Maar ja, je laat het aapje dan wel klimmen. Mm-hmm. En de organisatie van Ahoy met de sterke bank, ABN daarachter, met een grote portemonnee, had natuurlijk al lang in de gaten. Dat kunnen wij ook, mits we gewoon meer tennisbanen aanleggen in ons eigen complex, zei het wel tijdelijk. Dus na 2 jaar waren wij die voorrondes kwijt. Ja, ja. Ondertussen heb ik wel het netwerk daardoor kunnen verbreden. Allemaal figuren, Wimbledon 2 keer geweest op uitnodiging. Zo gaat dat.
0: Maar dat is allemaal tennis, hè, wat we nu nog horen.
1: Ja, het draaide eigenlijk allemaal om Disney on Ice. Want Disney on Ice bracht zoveel furoren naar Europa. Ja. Voor mij, de mensen die ik op kantoor had, we waren inmiddels met 6 man. Was dat in de ontwikkelingsfase van Buena Vista Home Entertainment. Maar daaraan gekoppeld natuurlijk ook Free Record Shop en Blokker. De beruchte videoband natuurlijk bij iedereen zowat in de huiskamer kwam.
0: De beruchte videoband?
1: Van Disney. En alle klassiekers en wat daarna kwam. Maar ja, ik werd voorgesteld aan Buena Vista, ook weer door de IJsshow. Toen werd eigenlijk de vraag gesteld, zou je voor ons niet evenementen kunnen organiseren? Ja, en daar waren we voornamelijk mee bezig. Dus ik kwam bij Hans Breukhoven aan tafel, ik kwam bij Jaap Blokker aan tafel, ik kwam bij andere toeleveranciers aan tafel.
0: Nou, dat is eigenlijk een verbreding, hè, van je werkveld dan, toch?
1: Ja, duidelijk.
0: Niet uitsluitend tennis meer.
1: Nee.

0: dan gaan er opeens allerlei andere zaken, je zegt wel, op stoom komen. Zo was er ook iets met de Tour de France in Den Bosch.
1: Nou ja, dat was wel het contact met de heer Clips, Brabanthallen. Ook daar eigenlijk een beetje de ontwikkeling van dat de toerstart niet altijd meer uit Parijs zou zijn. Toen had ik zoiets van, ja, als dat niet meer Parijs is, waarom zou dat dan niet vanuit Nederland kunnen? Ik had het een keer genoemd ook op kantoor. En zeg, waarom vragen we het gewoon niet? We rijden naar Parijs toe en we melden ons bij de toerdirecteur Leblanc, ook geen onbekende. En zo gezegd, zo gedaan. We hadden dat natuurlijk een beetje voorbereid in de presentatie, wat heet. Ja, zo is het balletje gewonnen. Uiteindelijk is de toerstart heeft plaatsgevonden in de Brabanthallen.
0: Hoe ging dat contact met die Fransen? Want Fransen zijn redelijk nationalistisch en vinden dat eigenlijk al in Frankrijk draait, maar in dit geval niet.
1: Nou, voor mij was het eigenlijk een zware teleurstelling. Want ik kwam daar wel aan tafel, maar mijn Frans was zeer matig. En degene die mee werd gestuurd, sprak dat vloeiend. En die zag natuurlijk zijn kans schoon om dat stokje over te nemen. Dus ik ben er succesievelijk eigenlijk een beetje uit gebonjourd.
0: Nou ja.
1: Dat was jammer, maar goed.
0: You win some, you lose some, hè?
1: Precies.
2: Dit is Het Moment met René van Broekhoven.

valt, de zwarte sneeuw, het bijtend grind, de mensenzee die in je oren bralt. Het snijden van de wind, ik ben een renner. Minstens 1000 keer kapot gegaan, heb dagenlangs de kans staan wachten op een ander wiel, om verder door de hel te kunnen gaan.

0: Ik ben een renner, was dat van singer-songwriter Alex Ruka. Zelf ook een fervent wielerfanaat en ook al eens eerder te gast in Het Moment. Vanavond praat ik met Paul Koster, organisator van tal van evenementen, waaronder Disney on Ice. Maar Paul, op een zeker moment zou je nog met een paar andere grote Amerikaanse namen te maken krijgen, toch?
1: We hadden wat succesvolle evenementen voor Buena Vista georganiseerd. En daar waren natuurlijk vaak ook wel Amerikanen bij. En ja, dat was een bijzondere uitvoering van The Lion King die in de markt werd gezet met live orkest en zangeres. Maar het kwam met een vraag richting mij of ik het een keer voor een wat groter publiek wilde organiseren. En toen heb ik de opdracht eigenlijk vanuit Amerika gekregen, vanuit die hoek, om met een Nederlands live orkest en de originele zangeres het zaakje hier op te tuigen in de rij. Dat hebben we toen gedaan voor 4000 man.
0: Ja, ja.
1: En bij die gasten zat de heer Blokker, die in dezelfde periode zijn, als ik het goed zeg, zijn 75 jaar bestaande zou vieren. En toen heb ik het nog dunnetjes over mogen doen in Utrecht in de jaarbeurs.
0: Nou, dat was dan bij het 100-jarig bestaan, toch, van Blokker? Of?
1: Ik weet het niet helemaal zeker meer, maar het was in ieder geval wel het Blokkerfeest van de eeuw.
0: Goed, je noemt het zelf. Op een zeker moment kwam je in contact met Hans Breukhoven. Je zei het al, destijds eigenaar van de winkelketen Free Record Shop.
1: Ja.
0: Nou, wij kennen Hans allebei als een gepassioneerde, maar toch ook wel een beetje eigen gereide ondernemer die geen zee te hoog had, als hij ergens zijn zin op had gezet. Maar als ik de naam van internetprovider Nina Brink noem, dan zit daar ook wel een verhaal vast, geloof ik.
1: Nou, ook een ideetje in de periode dat het internet opkwam, over het internet in het algemeen, en dat het eigenlijk gratis zou moeten zijn.
0: Dat was hot in die tijd, hè?
1: Dat was zeer hot in die tijd. Ja. En toen dachten we, misschien is het wel goed om daar Freenet van te maken. Dan was de associatie met Free Record Shop heel snel gemaakt. Toen heb ik Hans gebeld. Mag ik langskomen? Want ik heb een idee. We hebben achter de schermen een jaar lang gewerkt aan het Freenet, wat gekoppeld zou worden aan het hele elektronische kassasysteem. Dus de netwerk benutten wat Free Record Shop natuurlijk had, wat gigantisch was in die tijd, om tot een Freenet te komen.
0: En wat zou dan de Freenet precies zijn?
1: Dat was echt een service van Free Record Shop om gratis internetgebruik aan jongeren aan te bieden. Waren het niet dat een van de commissarissen, die ook commercieel bij Nina Brink zich had ingekocht. En die kwam daarachter natuurlijk, want Hans moest steeds meer geld vrijmaken. En tot een bepaald bedrag kon hij dat zelf doen. En anders had hij toestemming nodig van zijn commissarissen. En die werd wakker en die dacht van, dit gaat de verkeerde kant heen. Want wij zijn in Amsterdam bezig met een vercommercialisering op een ander vlak. En Hans wil het gratis aan gaan bieden. Dus hij heeft daar een stokje voor gestoken. Dat is geëscaleerd. En dat waren toen privé-ritjes richting Nina Brink samen met Hans om nog te kijken of we wat konden redden. Maar uiteindelijk heeft Hans het niet doorgezet en de zaak gelaten voor wat het was. En dat betekende voor ons, we hadden een BV opgericht. Dat kon gewoon weer de doos in.
0: Ja, Nina Brink bleek een kink in de kabel.
1: Ja.
0: Letterlijk. Ja. Zakelijk zou ik voor Hans allemaal dingen doen. Radio-tv-commercials produceren. Eén tv-spot herinner ik me nog vrij goed. Dat was voor de mega platenzaak Fame. Die in de Kalverstraat in Amsterdam wilde openen.
1: Ja.
0: Voordat zijn grote Britse concurrent Richard Branson dit zou doen. Waar Hans natuurlijk ook weer lucht aan had gekregen. Ik draai even de Fame-commercial. Som of het lol.
1: Helemaal goed.
2: Welcome to the world of music.
3: Amsterdam, vlak bij de Dam in de Kalverstraat. Daar vind je de grootste platenzaak van Nederland.
2: Fame Music.
3: Alle sterren onder één dak.
0: Ja, dat was dan die Fame TV-commercial die ik voor Hans Breukhoven maakte, waarin we aan het eind nog de stem van de late Alfred Lagarde voorbij hoorde komen. Mm-hmm. Ja, en voor de radiocampagne van Free Record Shop maakte ik dit spotje.

0: Shop, zo'n platenwinkel.
1: Nou, dat was dan de Vuur Record Shop commercial. Daarmee zijn we toe aan het moment dat onze paden elkaar een beetje zouden kruisen. Het project The 60s Experience, heel origineel was het idee, geloof ik niet, hè?
2: Nee, in die periode kwam ik in Londen en bezocht het Victoria en Albert Museum. En daar had men het idee om een expositie rond de jaren 60 te organiseren. Dat was een idee wat wij misschien in Nederland ook zouden kunnen doen. Overduidelijk dat ik daar met Hans over zou moeten praten. Het was daar en het enthousiasme was daar. En we hebben toen ook een behoorlijke tijd aan het project gewerkt. Er moest een locatie komen. Dat was ook niet makkelijk. Maar door een ingeving, noem ik het maar even, kwamen we terecht op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Dat bestaat uit meerdere panden. En een van die panden stond eigenlijk leeg. Zou kunnen functioneren.
1: Maar voor de luisteraars, het is een groot pand, hè? Dat was 6 verdiepingen, als ik me goed herinner.
2: Het was immens groot. Er was ook een behoorlijk stuk grond bij. Dus met het hele idee van een tentoonstelling over de jaren 60... zou je bijvoorbeeld ook een buitenevenement...
1: Festival.
2: Een festival. En als we het dan naar muziek linken, dan was het wel duidelijk welke richting we heen dachten.
1: Ja.
2: En de Free Record Shop zag dat helemaal zitten en omarmd.
1: Nou, dus dat hele megaproject moest van de grond worden gesteld. Jij zou het organiseren, ik zou het contentverhaal verzorgen. Maar ja, wat moest er allemaal gebeuren en hoe liep het uiteindelijk af?
2: Ja, er moest sowieso natuurlijk content komen. Content, maar ook in hardware, in allerlei, ik noem het maar even, historische snuisterijen die we met z'n allen thuis hadden, wat de jaren 60 dan aan zou gaan.
1: Ja, want het zou in de breedte moeten, hè? Het zou niet alleen over muziek gaan, maar ook over de geschiedenis, de politiek,
2: absoluut,
1: de kunst, noem maar op.
2: Absoluut, ja. Ja. Ja. Nou, daar hebben we gezamenlijk natuurlijk ook nog jij een bijzonder een commercial voor gemaakt.
1: Ja.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: De jaren 60. Revolutionair, dynamisch, spraakmakend. Je kunt er elke beschrijving aan geven die maar in je opkomt. Belangrijk waren ze in elk geval. Belangrijk voor alle mensen die deze jaren bewust hebben beleefd. Maar niet minder belangrijk voor de generatie die deze periode alleen maar uit de verhalen kent. Wat in deze jaren is gebeurd, klinkt namelijk nog steeds door in veel van wat er zich vandaag de dag in de wereld afspeelt. Misschien is het daarom dat er juist nu, bij jong en oud, sprake is van een toenemende interesse in de jaren 60. Die blijkt uit de talloze evenementen die in de afgelopen jaren aan dit fenomeen zijn besteed. We zien bands die het repertoire uit die tijd opnieuw over het voetlicht brengen. En we zien een oplevende belangstelling voor de muziek, films en mode uit die tijd. Maar er is veel meer te vertellen over de jaren 60. En dat was voor Paul Koster, eventorganizer uit Rotterdam, aanleiding om een grootscheepse thematentoonstelling te bedenken. Vooral gewijd aan Nederland, maar uiteraard ook gekoppeld aan de belangrijkste invloeden en gebeurtenissen in de rest van de wereld in die tijd. Er zal worden geprobeerd om de geschiedenis, zoals we die allemaal kennen, nu eens vanuit een totaal nieuwe hoek te belichten. Soms met het kleine verhaal binnen het grote.
5: Ja, je moest erheen, hè. Je moest erheen. Ik was in die tijd ook muzikant.
2: Het zou eigenlijk het hele brede palet, het fijne gevoel van de jaren 60, Nederland in opbouw, iedereen had werk, er was toekomst. Dat zou het af moeten dekken. Ja, uiteindelijk is het niet van de grond gekomen door de gezondheidsomstandigheden van Hans Breukhoven zelf.
1: Ja, even wat persoonlijke ervaring met Hans van mijn kant. Ik ken hem zowel zakelijk als privé vrij goed. Wat het laatste aangaat, hij noemde mij altijd zijn volle neef. Niet alleen omdat onze achternaam een beetje op elkaar leken, maar vooral omdat we op dezelfde dag jaren waren. Op die dag belden we elkaar ook elke keer. De laatste keer dat hij me belde was om te vertellen. Ik zat backstage met Herman van Veen, die had zijn voorstelling gegeven. Telefoon gaat Hans Breukhoven. Hoe gaat het? Ja goed, ik ben niet jarig. Nee, maar ik bel toch maar, want hij heeft kanker. Over memorabele momenten gesproken. De afloop daarvan, die kennen

0: zou willen geven.
1: Ja, dat was al een heel groot ding.
0: Dat natuurlijk. Is natuurlijk al iets heel bijzonders. Ja. Ik denk dat we echt de enige partij in Nederland zijn geweest die dat ooit van elkaar hebben gekregen. En we hebben daar dik een jaar gezeten, als het niet iets langer was.
1: In een leeg pand dan wel
0: in
1: te verstaan.
0: In een leeg pand dan wel te verstaan. Wij hadden in ieder geval kantoorfaciliteiten.
1: Ja.
0: Dat was een hele leuke periode, omdat we elke week natuurlijk overleg hadden met het managementteam van de ANBB. Ook vanwege de publiciteit, hun leden. Hè, het zat allemaal gewoon echt goed in elkaar op papier. Helaas, ja, dan gebeurt er toch iets in het leven van iemand die het voor een heel belangrijk deel zou financieren. Wat natuurlijk totaal onverwacht was.
1: Jazeker.
0: Waar iedereen wel een zware brok in zijn keel op dat moment van kreeg.
1: Ja, een triest verhaal eigenlijk. Ik heb wat van mijn herinneringen gedeeld aan Hans Breukhoven. Maar hoe herinner jij hem? Wat voor een man, wat voor een, als je me zou moeten beschrijven?
0: Nou, ik heb hem leren kennen voor de rechtbank.
1: Kijk aan.
0: Mijn allereerste werkopdracht voor mijzelf was het begeleiden van een commercial voor een sportprogramma. En daar kreeg ik 30 seconden de tijd om wat zakelijke aspecten in te verweven. En dat liep 2 seconden na de 28 en niet de 30. En daar had Hans dus, althans iemand anders binnen Hans' organisatie, had daar een probleem mee. En die sleepte mij voor het gerecht. Het ging om een luttelbedrag van 1000 gulden in die tijd. Maar voor mij natuurlijk heel veel geld. Ik verloor dat op die 2 seconden en ik moest 1000 gulden terugbetalen. En hij loopt naar buiten en hij zegt: Paul, je hebt het verloren, maar je had wel gelijk. Hier heb je mijn kaartje, bel me morgen. En zo ben ik met Hans in contact gekomen.
1: Ik hoorde het hem zeggen, ja.
0: Het eerste gesprek was al heel erg plezierig. En lang verhaal kort, ik kwam bij hem thuis over de vloer. Ik heb ze in de toenmalige setting met de aangenomen kinderen altijd echt als familie zien acteren. Warm verhaal. Hij werd natuurlijk ook sponsor van Disney on Ice, onbegrijpelijk. Redenen. Dus een behoorlijke zakelijke en deels ook wel private band opgebouwd. Ja. Ik vond het heel plezierig om met hem te werken.
1: Een bijzondere man. Ja. Dat kunnen we wel vaststellen. Ja.
2: 50 jaar geleden. Een terugblik op deze boeiende jaren uit onze geschiedenis. Is dat niet wat al te veel van het goede? Het lijkt op het eerste gezicht inderdaad zo. Toch hangt alles af van de vraag uit welk gezichtspunt het herdenken wordt beschouwd.

0: Nou, tot zover het verhaal over de Sixties Experience uit 2015 in Hans Breukhoven. Ja, we hebben het in dit gesprek uitgebreid nu over jouw zakelijke activiteiten gehad. Maar uiteraard ben ik ook benieuwd naar de man die achter die successen schuil gaat. En ja, dan gaan we even terug naar het jaar 2004. Dat zou voor jou een memorabel moment opleveren, want in dat jaar overleed jouw partner, zowel zakelijk als privé, Ida Borman. Hoe lang kennen jullie elkaar al en wat wil je over haar kwijt?
1: Wij leren elkaar kennen via de zaak. Via haar studie kwam ze bij mij tijdelijk stage lopen. Daarna heb ik haar een baan aangeboden en kregen wij een relatie. Dat heeft bijna 9 jaar geduurd. Zo lang hebben we elkaar gekend.
0: Te kort, hè?
1: Ja, altijd te kort. Uiteindelijk is het op een hele trieste manier geëindigd. Ja, zoals toch een aantal mensen op deze wereld zag ze het algehele beeld niet meer scherp, om het maar zo uit te drukken. Besloot haar eigen beslissing daarin te nemen.
0: Kan je daar iets over zeggen? Of?
1: Nou ja, ik denk dat het te raden valt. De meeste mensen gaan een natuurlijke dood. In dit geval was het...
0: Zij heeft haar eigen hand genomen.
1: Ja.
0: Dat moet een... Behalve het feit dat je iemand dan mist. Ik heb in mijn vrienden- en kenniskring... Ik heb het laatste keer uitgerekend toen het weer aan de orde was... heb ik 10 mensen die hun eigen leven hebben genomen. Dat is nogal wat, hè? En ik heb dus al die dingen van redelijk nabij meegemaakt. Mm-hmm. Wat moet je daarmee als je overblijft? Hoe krijg je dat recht gebleven voor jezelf?
1: Ja, het zijn natuurlijk clichés, maar het is onbeschrijfelijk wat er gebeurt. Wat het met je doet, met de directe omgeving. Familie natuurlijk, maar ook mensen die met haar gewerkt hebben... of haar in een vriendenkring waren.
0: Waren het signalen vooraf dat je zegt, of misschien die achteraf was zag, ik weet niet?
1: Nou, niet tot dat bewuste punt in de zin van dat het zo'n stap zou kunnen zijn.
0: Nee. Maar ze was depressief of wat?
1: Helaas was ze de laatste maanden in een wat andere vorm, als ik het zo mag uitdrukken. Nam heel erg veel hooi op haar vork.
0: Sprake vlucht, hè?
1: Het was een hele aantrekkelijke dame, maar vooral ook een zeer

0: positieve dame, in de meest positieve zin van het woord. Iedereen liep eigenlijk met haar weg. Ze gaf les op de hogeschool, ze werkte bij mij. Ze zat in het overlegorgaan van de cinema in Nederland. Gewoon eigenlijk 24 uur per dag aanstaan. En dat is ook een beetje te veel geworden, denk ik.
1: Ja.
0: Dan waren er wat privéomstandigheden vanuit het verleden die mee hebben gespeeld. Waar ik eigenlijk niet of nauwelijks weet van had.
1: Dat is vaak het rugzakje wat overvol raakt.
0: Ja, ja. En, nou ja, goed. Op een moment dat dat gebeurt, dondert echt alles om je heen in elkaar. En heb je daar zeker ook de tijd voor nodig om jezelf weer op een bepaald pad te krijgen.
1: Wat gebeurde er precies? Hoe kwam je erachter? Hoe werd je ermee geconfronteerd, zeg maar?
0: Nou, het vervelende was dat ik contact toen door een tijd nog, laten we maar zeggen, via de oude sms-manier. Of via pieper.
1: De 140 tekentjes, ja.
0: En ik had een gesprek. En die bieper ging af. En ik denk, wat is er aan de hand? Dat kan haast niet. Want ze wist dat ik daar zou zitten en absoluut niet gestoord kon worden. En toen was het onze werkster. Ja, ik moest natuurlijk bellen. En toen bleek het onze werkster te zijn. En zei, nou, het is bijna niet mogelijk, maar ik heb haar helemaal niet gezien. Terwijl ze normaliter altijd thuis is. En ik maak me een beetje zorgen. Ja, dat was wel terecht, want uiteindelijk had ze geprobeerd weg te zwemmen, om het maar zo onder woorden te brengen. Terwijl ze bijna Nederlands kampioen zwemmen was, dus dat was ook wel een hele vreemde insteek. En, ik heb haar toen door toeval ook nog kunnen lokaliseren en haar zeg maar uit het water kunnen halen. Toen leefde ze nog wel. En toen hebben we een hele bijzondere week meegemaakt waarin zij eerst naar het ziekenhuis natuurlijk werd gebracht. Dat werd geconstateerd dat ze gewoon even niet thuis kon zijn, dan onder begeleiding moest blijven. Dat kon niet in het ziekenhuis en dat werd een opvangcentrum aan de Matthijssenlaan in Rotterdam. En daar ging alles eigenlijk binnen een paar dagen al heel erg goed. Althans, aan de buitenkant.
1: Dat dacht je, ja.
0: En op zaterdagmiddag zou ik haar ophalen. En ik was net eigenlijk de eerste nacht weer thuis geweest. In die zin dat je een beetje normaal had kunnen slapen tussen haakjes. Stond s'ochtends nog te stofzuigen, dat kan ik me ook nog herinneren. En toen kreeg ik een belletje van die instelling van, ja, maar heeft u haar al opgehaald? U zei, opgehaald, ik sta hier te stofzuigen, ik moet nog naar jullie toekomen.
1: Ja.
0: Nou ja, ze is weg. Ze was dus gewoon weggelopen en gezworven door Rotterdam. De avond en de nacht in en uiteindelijk gevonden in Vlaardingen en omstreken bij een station. Toen was het wel te laat. Ja.
1: Voor de trein gesprongen?
0: Ja.
1: Ja. Ik heb het helaas ook een keer van heel nabij meegemaakt. Het is bijna niet te vertellen.
0: Nee.
1: Maar bedankt dat je het toch gedaan hebt.
2: Après à dire ça va. Quand tout s'écroulait. Quand j'étais au fond.

0: Si t'écoutes ça, t'es pas seul.
1: Ja, Depression was dat van een Franse hip-hopzanger met het geheimzinnige pseudoniem LWR66. Hij staat bekend vanwege zijn introspectieve en rauwe emotionele teksten die hem een gigantische fanbase op TikTok hebben opgeleverd. Het leek me een mooie keuze als aansluiting op het best emotionele, memorabele moment dat Paul Koster, mijn gast van vanavond, daarvoor met ons deelde. Paul, we naderen het einde van het eerste uur. Ik denk dat we beide wel aan een drankje toe zijn. Na de break voor het nieuws en de reclame zijn we weer terug voor het tweede uur. Tot straks dus.
2: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommeren. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Dit is het moment met René van Broekhoven.
1: Ja, die zegt welkom terug in dit tweede uur van het moment, waarin ik praat met eventorganisator Paul Koster. Paul, in het eerste uur kregen we al heel wat mee over jouw leven en werk. Aan het eind daarvan deelde je het memorabele moment van het verlies van jouw vrouw Ida. Dan kan ik me voorstellen dat je daarna rust in je hoofd nodig hebt om alles weer even op een rij te krijgen. Maar om daarvoor nou in Sint-Petersburg terecht te komen, was er geen plek dichter bij huis te vinden?
8: Nou ja, ik ben eerst naar mijn zus in Amerika gegaan.
1: Oh ja, andere kant op.
8: Gelukkig hadden wij 6 man op kantoor die, nou dat was eigenlijk wel familie zou ik haast willen zeggen.
1: Die hielden zaak draaiend.
8: Ja, en de klanten, zijn dus de Disney en wat we net noemden, de revue lieten passeren, die hadden natuurlijk alle begrip en alles draaide eigenlijk wel gewoon door. Aan de andere kant, de ziel was wel uit de zaak.
1: Ja.
8: 2 zielen waren uit de
1: zeker
8: zaak. Dus echt nieuwe klanten kwamen dan ook weer niet bij. Maar goed, ik ben toen naar Amerika gegaan. Teruggekomen, het bleek, we hadden net een pand gekocht naast de Ludwina-kathedraal in Schiedam, waar we de uitvaart hadden. Op 100 meter afstand van mijn kantoorraam.
1: Ja, ja.
8: Dat was natuurlijk ook niet bevorderlijk.
1: Nee.
8: Elke week kwamen er wel 2-3 uitvaarten voorbij. En ik had zoiets van, dit gaat niet goed. Toen ben ik nog een tijdje door Europa wezen zwerven. En toen ik terugkwam, kreeg ik een belletje van een relatie van mij. Die zei van, ik wil je voorstellen aan een Russische zakenman. Hij woont in Rotterdam. Die heeft een idee en misschien is dat wat voor jou. Ik was daar absoluut nog niet aan toe. Hij had een plan om een cultureel evenementenbureau in Sint-Petersburg, zijn hometown, te starten. Ja, leuk idee. En ik was inmiddels in een opdracht, dat moet ik er wel even bij zeggen, een aantal keer in Sint-Petersburg geweest, een paar jaar daarvoor. Maar ik heb toen gewoon nee gezegd. Uiteindelijk had hij zijn kaartje afgegeven. Hij zei, als je wel tijd hebt of je goed genoeg voelt, bel me dan. Ik denk een half jaar daarna, mede ingevoerd door de 2-3 uitvaarten die voorbij kwamen, waar ik natuurlijk helemaal geen zin in had. De blik erop te hebben, dacht ik van, ik ga hem gewoon bellen. Uiteindelijk hebben we 4 uur met elkaar gesproken.
1: Kijk.
8: We gaan het gewoon doen. Ik ben op de Bonnefoy richting Sint-Petersburg. Ja. Hij had daar nog een oud kantoortje. Nou, daar ben ik gewoon gestart.
1: Dat was een sprong in de duizend toch een beetje,
8: hè? Ja, maar ja, dat had ik nodig, ja, want precies. Alles was nieuw. Ik kon naar een appartement, een mooi appartement. Ik sprak natuurlijk helemaal de taal niet. Ik wist van echt nog steg. Een klein beetje vanwege dat voorveld. Maar je begint gewoon met een rustige kamer van koophandel. Nou, ik kan je zeggen dat 12 woorden met zich
1: heeft. Geen sinecure, nee, snap ik.
8: Alles moest van scratch.

0: Tracy Chapman was dat met New Beginning. Ja, dat geldt ook voor jou, Paul, met een nieuwe start in Sint-Petersburg, of all places. Ja, wat moest het worden daar?
1: Het ging echt om cultuur in eerste instantie. En dat was ook wel een beetje een uitdaging, want ik dacht, ja, waar beginnen we mee? Toen kwam ik op de proppen met het idee om Anton Corbijn te bellen, die ik niet kende. Nee. Ik had gewoon de naam gedropt in de zin van, nou ja, een bekende, hè, internationaal. En toen heb ik Leon gebeld van Mojo en die had wel zijn nummer, want ik had geen L6-nummer van hem. Toen heb ik Anton gebeld en die zei van, nou ja, een beetje vergelijkbaar met Dirk Lip, stap nu in de auto. Ik zit in Antwerpen, het fotomuseum in Antwerpen ging toen net open. Hij had zijn eerste tentoonstelling daar en kijk maar of we elkaar een beetje mogen. En dan besluit ik wel of we dat gaan doen of niet. Nou, ook weer een half uur was de deal gesloten.
0: Dat zijn wel memorabele half uurtjes.
1: Ja, dat ging allemaal heel snel. Ja. 40 werken richting Sint-Petersburg verscheept. Met de nodige problemen bij de grens uiteraard.
0: Ja, dat zal, ja.
1: Maar een klein evenementje de eerste keer. En ja, daar stonden 12.000 Russen in de stromende regen te wachten om te kijken.
0: Maar die kenden hem dan? Hoezo?
1: Ja, ja, en dat wist ik ook niet. Maar hij heeft, zoals hij met... ja, toch ook beroemd vooral is geworden met de iconische foto van U2. Ja. Heeft hij ook Depeche Mode gefotografeerd. En Depeche Mode is een hele grote naam in Rusland.
0: Zo gaat dat dan, ja.

0: U2 was dat met Pride, beter bekend als In the Name of Love. En dat draaiden we dan back-to-back met Depeche Mode en hun grote hit Personal Jesus. Ik praat in de tweede uur van het moment met Paul Koster. Hij zou zowel zakelijk als privé op zeker moment een nieuwe weg inslaan. Nederland terug toekeren en in Sint-Petersburg een evenementenbureau opzetten. Het eerste wat hij daar zou doen was een fototentoonstelling opzetten met het werk van Anton Corbijn, die we kennen als wereldberoemd fotograaf vanwege zijn iconische foto's van bands als U2 en Depeche Mode. Paul, je hebt daar in Rusland vast wel het een en ander meegemaakt. Hoe lang duurde het avontuur al met al?
1: Nou, al met al heeft dat wel een jaartje of 6, 7 is de totaliteit. Ik heb er aanvankelijk gewoond.
0: Hoe is dat in Sint-Petersburg wonen in Rusland überhaupt?
1: Nou, Sint-Petersburg is eigenlijk een gunstige uitzondering, want het heeft heel veel Europese. Het is gebouwd door Italiaanse en Nederlandse architecten toen de tijd. En dat zie je ook wel terug in allerlei zaken. Sowieso ook toeristische stad nummer 1.
0: Het is geen typisch Russische stad eigenlijk.
1: Nee. En het grote voordeel is, wat bijna niemand in eerste instantie misschien bedenkt, je zit er in 2 uur en 5 minuten. Nu uiteraard niet, maar het is gewoon heel goed begrijpbaar. Je komt toch uiteindelijk in een totaal andere wereld, waar de stad ook meerdere gezichten kent, nog kent, met moderne jeugd. Ja, het is heel fascinerend. En op het moment dat je, en dat kwam natuurlijk mede door het werk, redelijk frequent in Moskou geweest en in wat andere steden aangedaan, dat het een totaal ander wereldbeeld geeft, inclusief het karakter van de mensen wat wij hier kennen.

0: St. Petersburg was dat van de Engelse alternatieve rockgroep Supergrass. Ja, Paul, je vertelde zojuist, St. Petersburg is geen typische Russische stad. We hebben op dit moment een probleem met Rusland natuurlijk, maar soms vraag ik me wel eens af of we wel enig idee hebben van de Russische cultuur, de gewoontes. Als er al zoiets bestaat als een doorsnee Rus, jij hebt er een tijd lang gewoond en gewerkt, hoe zou je die dan willen omschrijven?
1: Nou, ik denk vooral dat de ouderen nog in wat andere modus sfeer zitten, ja. Leven. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de geschiedenis van het land.
0: Oorlog, ja.
1: Maar ook het feit dat, en dat is gewoon een vaststaand gegeven, dat na de Tweede Wereldoorlog, waarin Rusland natuurlijk een heel belangrijk aandeel heeft gehad met betrekking tot onze bevrijding, de westerse wereld en dan bij monden van het Marshallplan eigenlijk het land links heeft laten liggen qua wederopbouw.
0: Aangestuurd door de Amerikanen natuurlijk, met hun communistenhaat en zo.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk veel kwaad bloed gezet. En dat merk je ook nog wel links en rechts. Maar vooral de jongeren zijn zwaar verwesters, als je het zo mag uitdrukken.
0: Dat is een tegenstelling dan, hè?
1: Absolute tegenstelling. En mede ingevoerd door het feit dat onder andere Gorbachev natuurlijk gewoon met het Westen sprak, in onderhandeling was om het te koppelen. Maar ook de mogelijkheden heeft gecreëerd in algemene zin om vrij te reizen.
0: Gorbachev zou je kunnen vergelijken in zekere zin met Obama.
1: Ja,
0: Hoe zou jij wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een inwoner in Rusland, waar dan ook, en Europa, waar dan ook?
1: Ik denk dat ze, of je nu gestudeerd hebt daar of niet, allemaal heel erg belezen zijn. Er worden echt veel boeken nog gelezen. Natuurlijk ook wel over de oudere cultuur.
0: Grotere culturele bagage bedoel je?
1: Zeker. Ja. Mede ingegeven door de paar televisiekanalen. Waardoor er veel films, ook in zwart-wit, nog herhaald worden.
0: Ja, ja.
1: Op cultureel niveau, theater, blinken ze uit.
0: Dans, muziek.
1: Noem het maar op.
0: Schrijvers.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja.
1: Dat drukt nog wel steeds een hele grote stempel. Ook op de opvoeding zoals het nu op de basisscholen en op de middelbare scholen gaat. Althans tot voor een paar jaar geleden. Want er zijn natuurlijk ook weer veranderingen gaande, helaas.
0: Maar ze staan ook wel heel anders tegenover het gezag, de overheid, hè, wat boven is gesteld. Dat...
1: Ja, er is toch een bepaalde druk. Ja. Er is een druk van bovenaf, waardoor je niet echt vrij kan zijn in je eigen meningsuiting. En wij lezen natuurlijk af en toe wat.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook wel een paar van die momenten meegemaakt dat ik dacht van, hier moet ik nou net niet even lopen of hard doorlopen, want je zal er maar bij komen te staan. En dan voor je te weten,
0: Ja, maar ze hebben ook een bepaalde, hoe moet ik het zeggen, gelijkmoedigheid ten opzichte van het bestuur. Hè? Zo van, dat is nu eenmaal zo. Ja. En dat is nooit anders geweest. Hè? Of je nou de tsaar had of Stalin of noem maar op. Dus het is zo.
1: Ja.
0: Wat wij hier natuurlijk totaal afgeleerd zijn. Want wij, alles wat de overheid doet, wordt hier bekritiseerd en onder een vergrootglas gelegd.
1: Ja.
0: Dat zijn grote verschillen.
1: Ja, dat zijn grote verschillen. Ja. En op een of andere manier wordt dat toch nog in stand gehouden.
0: Ja, Poetin spint daar garen bij natuurlijk, bij die opvatting.
1: Nu wel, ja.
0: Maar goed, daar kunnen we een heleboel over doorpraten. Ja, ja. Dan zou het wel tijd kosten. Nog even heel snel over dat bedrijf wat je er had, het evenementenbureau. Kun je wat namen noemen waar je voor gewerkt hebt? Of met gewerkt?
1: Nou ja, we hebben, goed, dat was dus een succesje in het begin.
0: Anton Corbijn.
1: Voor Anton Corbijn. En toen hadden we eigenlijk met Anton afgesproken, of hij met ons, hoe we het willen noemen, om het een jaar later nog eens dunnetjes over te doen, maar toen met zijn complete oeuvre. En dat betekende dat ik verzonnen had om vanuit Helsinki, Sint-Petersburg en Moskou de tournee, zeg maar, op te zetten.
0: Een reizende tentoonstelling.
1: Ja, van het werk van Anton Corbijn. Dat was dus echt met zijn groot deel van zijn oeuvre. We hebben in het MoMA gestaan in Moskou, wat al bijzonder is. Dus dat was heel plezierig. Ook voor hem, met veel publicitaire aandacht. Moeilijke omstandigheden om het werk zo professioneel neer te hangen zoals hij dat gewend was. Het is geen Parijs, het is geen Londen, het is toch Rusland.
0: Wat komt er dan op af van publiek? Zijn dat die ouderen of juist jongeren? Of?
1: Nou, iedereen.
0: Toch?
1: Absoluut. Ja.
0: Ja, ja.
1: En dan kom je weer op vanuit die culturele hoek.
0: Jazeker.
1: Ja. Loving

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran was dat met Photograph. Al die tentoonstelling met het werk van Anton Corbijn, dat was dus een succes. Maar toen?
2: Dat was heel plezierig, de eerste anderhalf jaar. Daarnaast hebben we toegewerkt naar een tentoonstelling over het menselijk lichaam. Body Worlds was hier inmiddels in Amsterdam met veel furoren georganiseerd door Mojo, notabene.
1: Ja, ja.
2: Meer dan 300.000 bezoekers. En ik had het contract eigenlijk overgenomen voor Sint-Petersburg. Ja, ook een beetje spannend verhaal in die zin dat die Amerikanen met een grote mond dachten van wij kunnen dat allemaal zelf wel om dit soort content specimen de grens over te krijgen. Dat lukte dus niet.
1: Nee.
2: Dus wij zaten te wachten op de content terwijl alles klaar was. We hadden een venue gevonden, de marketing was gestart. De eerste productie schermutselingen waren gepleegd en de hele zaak stond vast bij de grens. Dus hij is nooit doorgegaan.
1: Dat is heftig.
2: Heftig, met veel publiciteit ook in Sint-Petersburg. Mm-hmm. Uiteindelijk kwamen wij in contact door die publiciteit met een hooggeplaatste dokter in het militair hospitaal in Sint-Petersburg. Die ons benaderde via en zei van wat die Amerikanen hebben, dat kunnen wij ook. Of dat hebben we ook.
1: Wat krijg je dan, hè?
2: En wij hebben inderdaad een aanzienlijk kleinere tentoonstelling georganiseerd met Russische content, om het zo uit te drukken. Er was best ook wel redelijk wat controverse.
1: Die ligt nooit zo ver weg, hè, in Rusland?
2: Nee. Het was een heel moeilijk project. Maar goed, uiteindelijk heeft dat toch ook een jaar gestaan. En daarnaast hebben wij nog een aantal tentoonstellingen wel met gelukkig behoorlijk wat succes georganiseerd. Met onder andere een Da Vinci tentoonstelling.
1: Oh ja.
2: Wat echt een hele goede tentoonstelling is.
1: Ja, ik ken hem. Ik heb er een tekst over ingesproken.
2: Ja. We hebben een haaien tentoonstelling uit Australië in Rusland laten toeren. En daarnaast nog twee andere tentoonstellingen. Inclusief Kiev ook nog toen de tijd.
1: Ja.
2: We hebben daar een paar jaar wel gepioneerd.
1: Dat komt er nog, hè?
2: Ja.
1: Hoe kijk jij nou aan tegen de controverse Rusland-Oekraïne? Hoe zie jij dat nou? Je bent daar lang genoeg aan het werk geweest.
2: Ja.
1: Is je dat toch een ander beeld over hebt?
2: Nou ja, ik was heel erg onder de indruk van Kiev. Ik ben er een keer of 3-4 geweest. Eigenlijk een hele westerse stad geworden. Ja. Met vele mooie tradities. Die op de juiste manier in ere worden gehouden door de jongeren. En ja, dan komt er een dergelijke controverse waar iedereen natuurlijk zich van schrikt uiteraard. Op een of andere manier kies je dan toch emotioneel zijde. En het feit dat het op deze manier is gegaan, zoals het aangekondigd is, met een speciale operatie, terwijl je allemaal met eigen ogen kan zien dat het anders is. En je herinnert je dan gelijk die zaken die er zo florissant bij stonden. Allemaal voorbij.
1: Is dat een mooie concertzaal in Kiev?
2: Dan is het ook wel logisch dat je totaal niet begrijpt waarom dit is ingezet.

0: Ja, de controverse tussen Rusland en Oekraïne, gezien door de ogen van evenementorganisatie Paul Koster, mijn gast van vanavond in Het Moment. We lieten nog maar weer eens het volkslied van Oekraïne horen, voor wat het waard is. Ja, was het maar omdat het voor mij toch wel meer emotie biedt dan ons toch wel een beetje saaie Wilhelmus. Paul, jouw wonen en werken in Rusland, het zou je nog iets anders opleveren. Een nieuwe liefde, vertel.
1: Ja, sommige dingen lopen dan totaal anders in het leven dan je überhaupt kan verwachten. Ik ging natuurlijk met een heel andere ideevorming daar naartoe. En uiteindelijk loop je toch iemand tegen het lijf waarin je weer naar de toekomst kan kijken. En dat is mijn huidige partner. En we hebben een...
0: Olga, hè?
1: Zij werkte toen ook voor mij, moet ik eigenlijk letterlijk zeggen. Om de vertalingen, om daarmee te beginnen. Het zakelijke aspect, handtekening, bevoegdheid, allerlei aspecten komen om de hoek kijken. En daar heb je gewoon een vertrouwenspersoon nodig, ja, als je de taal al überhaupt niet spreekt. Ja. Zo is het eigenlijk ontstaan. En
0: voor de goede orde, zij is Russisch, hè?
1: Russisch, ja. En uiteindelijk is uit deze relatie ook een hele mooie dochter geboren.
0: Ja, die is intussen 19 jaar oud, begrijp ik. Ja. We hadden het net over cultuurverschillen, hè? En over de verschillen toch die er zijn tussen westerse en Russische culturen. Werkt dat nou door in zo'n relatie, voor zover je dat nu hebt ervaren?
1: Olga had al veel van de wereld gezien. Een van de Russische jongeren die de gelegenheid heeft gekregen om naar het buitenland af te reizen. Ja. Had een jaar op Cyprus gewoond en gewerkt. Zat in de toeristische sector met haar werkgebied, Ierland.
0: Dus die culturele verschillen die overlapten elkaar.
1: Die waren eigenlijk niet aanwezig in de normale tijdseenheid.
0: Nee, maar ik bedoel eigenlijk, je hebt een relatie met iemand en in het algemeen gesproken dan. En dat die komt toch voort uit. En zij was in Sint-Petersburg geboren, begrijp ik.
1: Ja.
0: Dat doet toch ook iets met je. Dat is een bepaalde afkomst. Zijn er nou momenten geweest in jullie relatie dat je zegt, dat is toch wel, zij is Russisch en ik ben Nederlands? Of?
1: Ja, dat komt voor. Dat komt natuurlijk ook blijvend voor met
0: en
1: wat
0: moet
1: je
0: dan aan denken?
1: Ja, dat zijn hele kleine dingen. Dat begint natuurlijk in eerste instantie al als je thuis bij elkaar over de vloer komt met wat voor eten wordt er voorgeschoteld. Dat zijn natuurlijk andere kosten dan dat wij dat kennen. Het wordt in Rusland naar mijn idee nog steeds vastgehouden met kost die je in strenge winters voorgeschoteld krijgt. Hè? Om extra energie in het lijf te krijgen.
0: Dit is iets stevig.
1: Ja, en ik denk dat wij dat allemaal in de jaren 60 wel achter ons hebben gelaten.
0: Nee, maar ook vooral zoals dat is een eetgewoonte, maar ik zit vooral te denken aan de manier waarop je vanuit je eigen persoonlijkheid naar het leven kijkt, naar de relatie kijkt, naar dingen die op je afkomen. Kan je daar nou zeggen van, daar reageert zij anders in dan ik, of omgekeerd?
1: Jawel, dat klinkt misschien kinderachtig, maar het begint natuurlijk toch aan de eettafel. dat je gesprekken natuurlijk met elkaar hebt. En dan komt natuurlijk die politieke achtergrond naar voren. Ook zaken die, als je heel eerlijk bent, waarin je ziet dat het land of de opvoeding die het land dan meegeeft ook hele positieve dingen naar voren kan brengen. En wij niet altijd moeten denken dat we hier in het Westen het wiel hebben uitgevonden.
0: Nee.
1: Soms het tegendeel, zou ik willen zeggen. Er blijven natuurlijk altijd wel verschillen over. En ik heb, mede doordat mijn familie één zus naar Amerika is gegaan met hun gezin, waar ik overigens nog heel goed, gelukkig heel goed en frequent contact mee heb, zijn zij heel erg samenhorig. En dat zit ook in de cultuur. Voelen ons meer wereldburger dan dat ik me 100% Nederlander voel. Dat ben ik wel.
0: Dat hebben mensen in Rusland hoe dan ook toch wel. Hè? Het is toch moedertje Rusland, vadertje Rusland.
1: Absoluut.
0: Dat gaat nooit weg. Hè?
1: Nee.

0: Russian Woman was dat van Daniela Justinova. Paul, je had dus een Russische partner. Hoe lang zou jij nou in Rusland wonen?
1: Ik ben daar een jaar of drie, denk ik, alles bij elkaar geweest. 2,5, 3. Dus ik echt een appartement daar had. Maar ja, het was voor mij toch eigenlijk een heel moeilijk verhaal aan de kant van Sint-Petersburg. We hebben ook meegemaakt dat we met een evenement bezig waren en een getekend contract hadden. En uiteindelijk weer uitgenodigd werden door de manager. We zaten in een kamer en op een gegeven ogenblik werd hij weggeroepen. Hij komt terug en hij verscheurt gewoon het contract voor je ogen. Van het gaat toch niet door.
0: Want?
1: Er moesten in één keer kampioenschappen damesvolleybal georganiseerd worden. En dat was ook zo achteraf. Maar kijk, hier zou dat niet voorkomen als je een contract hebt met een Ahoy. Dat is een contract.
0: Maar waarom verscheurden ze het?
1: Nou ja, omdat ze een belletje vanuit Moskou kregen. Want het moet in Sint-Petersburg in die tijd, in die hal. En net in die periode dat wij ook wat hadden afgesproken met elkaar.
0: Ja,
1: daar word je niet vrolijk van.
0: Nee, snap ik.
1: En als je dan ook nog met die nasleep van Bodyworld, wat 2,5 jaar heeft geduurd. Dat is al een behoorlijk bedrag in wat vast stond. Want we hadden die Amerikanen betaald. Uiteraard hebben wij het bedrag teruggekregen. Want ja, dat was voor ons natuurlijk niets te verwijten. Alleen minus de kosten van de advocaat. En dat waren internationale heren. Dus dat was ook een aardig peperde
0: rekening. Een aardige uurtarief.
1: Ja. En dan raak je gefrustreerd. En denk ik, jongens, wat doe ik eigenlijk hier? We gaan terug naar Nederland. We hebben het nog wel wat doorgezet, maar mijn persoonlijke binding, in de zin van ik ga hier verder wonen en de hele zaken optuigen, daar had ik het mee gehad.
0: Maar wat gebeurde met Olga? Bleef die daar dan? Of?
1: Ja, die heeft eigenlijk de leiding van de zaak overgenomen.
0: Okay.
1: Ik vloog regelmatig in. Al met al heeft dat toch nog 7-8 jaar geduurd.
0: Ja, bij elkaar meer dan 10 jaar natuurlijk.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: En toen is zij uiteindelijk ook naar Nederland teruggekomen?
1: Nou ja, wij hadden afgesproken om onze dochter Paulina de basisschool daar eigenlijk af te laten maken. En als de swap er zou zijn, hè, dat was ook een ontwikkeling natuurlijk van onze persoonlijke levens, dan was dat het moment. En zo hebben we dat ook gedaan.

0: Again was dat van de Nederlandse band Kensington. Ja, Paul, intussen wonen jullie al hoe lang weer in Nederland als gezin?
1: 6 jaar.
0: En hoe was dat voor Paulina? En ook uiteraard voor Olga?
1: Niet makkelijk. Nee. Om even met Paulina te beginnen. Het is een hele intelligente dame. We hebben haar op een internationale school in Rotterdam kunnen plaatsen. Daar is ze gestart met het voorbereidend VWO. Dat ging het eerste jaar eigenlijk best wel goed. Zij zei dat het sociaal gezien wat lastiger was voor haar. Natuurlijk omdat ze de taal niet volledig sprak.
0: Inmiddels spreekt ze de taal vloeiend, heb ik begrepen.
1: Ongelooflijk accentloos, vloeiend. Vloeiend Engels, vloeiend Russisch, 3 talen in de pocket. Ja, heel bijzonder. Maar goed, toen brak die corona uit. Thuis binnen je eigen kamer met de gordijnen dicht. Scheikunde leren, dat zit er natuurlijk niet in. Dus die leercurve ging wel naar beneden. Niet alleen bij haar, voor al die jongeren was het natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Maar bij haar nog net iets meer dan bij de rest.
0: Maar ze heeft uiteindelijk de weg gevonden.
1: Ja. Zeker.
0: En Olga?
1: Dat was natuurlijk ook moeilijk in het begin. Gelijk werken, dat zat er niet in. Dat wilde ik ook eigenlijk niet.
0: Want die spreekt slecht Nederlands, hè? Althans, niet goed.
1: Minder. Uiteraard volwaardig Engels. Ja, ook team via een relatie van ons aan het werk gekomen. Ver onder haar kunnen. Maar gewoon om te integreren,
0: zo gaat dat, hè? Ja.
1: Uiteindelijk terecht bij een bedrijf in het Westland wat salesactiviteiten in de Russische markt heeft. Alleen tegenwoordig, zoals het de laatste 4 jaar is.
0: Beetje lastig, hè?
1: En salesactiviteiten met alle uitvloeisels daarbij is het niet prettig.
0: Nee. En zij heeft intussen een probleem, heb ik begrepen.
1: Is nu even met zichzelf bezig om zich te herpakken.
0: Ja, zeg maar over overspanning door allerlei dingen in het bedrijf die niet goed gingen. We hoeven niet over uit te wijden, maar dat dus. Ja. En dat moet je ook nog even opzien te lossen dan.
1: Ja, in dat proces zitten we dus.
0: Ja. Hoe ervaar je dat?
1: Wat kun je eraan doen? Nou, laat ik het anders zeggen. De situatie die ik dus in 2004 zelf heb meegemaakt. Ik kwam er in ieder geval heel snel achter dat je het echt zelf moet doen.
0: Ja.
1: Wie er ook tegen je aankrijgt, wat voor hulp je ook tegen je aanpraat, wat voor hulp je ook krijgt. Uiteindelijk komt het toch op je eigen bordje terecht.
0: Kan zij dat, denk je?
1: Dat denk ik wel. Het heeft alleen tijd nodig. De een heeft daar jaren voor nodig en de ander hopelijk ook wat minder.
0: Een probleem is, denk ik, als je hulp zoekt, professionele hulp, heet dat zo mooi. Ja, dat moet klikken en dan is communicatie toch wel een heel belangrijk punt. En als je dan het Nederlands niet helemaal machtig bent, of althans onvoldoende machtig bent, lijkt mij heel lastig om dan over diepere zaken, gevoelens, angsten, noem maar op te praten.
1: Nou ja, ik denk dat als het niet in je moederstaal is, dat je elkaar af en toe ook mist met bepaalde gevoelens, opmerkingen, omdat je het niet juist kan overbrengen.
0: Nee.
1: Dat is in bepaalde situaties dat we allemaal onder druk staan in je eigen taal al niet eenvoudig.
0: Nee.
1: Communicatie überhaupt is vaak voor mensen niet eenvoudig. En als het dan ook nog in een vreemde taal is, een welke taal?
0: Ik neem niet aan dat er veel professionele hulpverleners zijn in Nederland die de Russische taal machtig zijn.
1: Nee, als het al zover moet komen.

0: If I Can't Find a Word was dat van Ronan Keating. Ja, als je het al lastig vindt om in je eigen taal de woorden te vinden, hoe moet dat dan in die van een ander? Wat mij brengt, Paul, op een toch wel voor de hand liggende vraag misschien. Hoe staat het met jou Russisch? Spreek je dat intussen een beetje?
1: Nee. Absoluut niet.
0: Nee. Nooit een poging gedaan?
1: Volgens mijn huisgenoten niet.
0: Niet genoeg bedoel je?
1: In het begin probeer je dat echt. Ik kan het niet anders vanuit mijzelf zeggen dat het absoluut mijn taal niet is.
0: Lastig.
1: Voorkomen wereldvreemd staat daar ten opzichte van.
0: Ja. Ja. Maar heeft dat met de constructie van de taal te maken? Of
1: dat denk ik.
0: Of de melodie, de sfeer, weet ik het?
1: Ik denk dat de constructie, er zitten sowieso een aantal andere syllables in dan wij, als we een alfabet hebben.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk dat Cyrillische schrift ook nog een keer.
1: Dat bedoel ik ook. Nee, het is gewoon heel lastig en ik heb het gewoon niet.
2: Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасли не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
0: Я вас любил, was dat. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, van Alexander Pushkin. En dat betekent zoveel als ik hou van je. Ja, onze Vladimir Poetin heeft vaak gezegd dat hij de Russische schrijvers een warm hart toedraagt. Dan heeft hij waarschijnlijk Pushkin nooit gelezen. Maar goed, Paul, even terug naar jouw werk in Nederland. Daar zou je op een zeker moment ook een tentoonstelling, net als in Rusland was geprobeerd, over Leonardo da Vinci op touw willen zetten. Hoe liep dat deze keer af?
1: Ik had wel het idee dat het contract, we hadden een 3-jaar contract afgesloten met de partij die Da Vinci dus bracht om het in Nederland af te sluiten. En ik was al een dikke jaar aan het lobbyen bij de toenmalige eigenaar van het oude postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam. En daar kreeg ik aanvankelijk 0 op mijn request. Maar er werden wat andere activiteiten georganiseerd die nou niet zo denderend verliepen. Ik denk dat ik er wel 20 keer geweest ben. Dat die man zei, ik ben er helemaal klaar mee. Ik geef jou de gelegenheid om het te doen. Want het moet veel rustiger verlopen dan die borrels die wij nu over de vloer hebben. Want aanverwante partijen qua productie hebben we daar iets bijzonders neergezet. Met veel succes. Ik denk dat we bijna 120.000 bezoekers hadden.
0: Dat is veel voor Nederlandse bedrijven.
1: Heel veel. Een mooie tentoonstelling hebben.

0: is niet bepaald renaissance muziek, maar het heeft wel iets te maken met de periode waarin Leonardo da Vinci opgroeide. En in het kader van de verrassende muziekkeuze die we in dit programma nastreven, draaiden we toch maar even. Renaissance Man was dat van Levy Ace Day. Paul, grote aantallen bezoekers dus voor jouw tentoonstelling over Leonardo da Vinci. Waar komt die belangstelling voor Leonardo da Vinci nou vandaan, denk je?
1: Goeie vraag. Ik kan me wel herinneren dat da Vinci in algemene zin wat meer publiciteit wereldwijd had toen. Maar dat betekende ook dat in de tentoonstellingswereld dat natuurlijk ook aandacht kreeg. En ja, dan is er één partij die iets goeds neerzet, die ik dan toevallig in mijn net.

0: memorabele moment van je tijd in Rusland geweest?
1: Nou, dat was denk ik toch wel Anton Krombein. Gewoon omdat we totaal blanco daarin gingen. Dat het eerste evenement was waar we eigenlijk niet van wisten... ging het lukken of gaat het niet lukken. Ja. Anton was een grote naam. Ik heb Anton privé leren kennen.
0: Hoe was dat? Wat is dat voor een man? Ik ken hem al, maar ik kan het misschien beter vertellen.
1: Nou ja, algemeen bekend. Want hij komt daar zelf in interviews ook mee. Een redelijk inkennig.
0: Introvert.
1: Ja. Maar een hele slimme man die echt voor zijn vakgebied gaat. Aan de statuur ook heeft. Als je eenmaal met elkaar optrekt, en zeker in zo'n locatie in de nacht in Sint-Petersburg, waarin de ene brug open staat en de ander ook, en je dus niet naar de andere kant naar je hotel kan.
0: Dan moet het wel klikken.
1: Dan heb je wat avontuurtjes, ja. En dan, ja, dat is heel bijzonder.
0: Zien jullie elkaar nog wel eens?
1: Heel eerlijk, heb ik gisteravond een mailtje gestuurd over een heel ander onderwerp naar Anton.
0: Okay.
1: Want hij opent morgen in de Fotografiska in Berlijn. Ik heb hem een tijdje niet gezien. Ik heb met zijn zwager nog steeds contact. Want die heeft ons toen productietechnisch ook geholpen. Ja, door de jaren heen uiteraard wel, maar niet de laatste 2-3 jaar.
0: Ja, ik realiseer me dat we over jouw werk en jouw privéleven nog uren door kunnen praten. Maar die tijd hebben we helaas niet beschikbaar. Als ik voor jou nou toch even in de achteruitkijkspiegel sta, dan zie ik daar een beeld van een toch wel boeiend leven. Hoe kijk je daar nou zelf op terug? Laat ik beginnen met de meest voor de hand liggende vraag. Wat was uit jouw leven, werkzaam dan wel privé, nou het meest memorabele moment? Kun je dat zo...
1: Positief, denk ik, het waarmaken van het idee dat er een grastennistoernooi in Nederland op dit moment al 35 jaar heel positief in de internationale tenniswereld staat.
0: Ook een beetje jouw legacy dan, hè?
1: Absoluut. Ja. Dat is gewoon zo.
0: Ja.
1: Ik heb daar financieel gezien eigenlijk niet voor mezelf dat waar kunnen maken, want ik had heel andere ideeën natuurlijk. Ik had echt mijn hele leven in die kringen willen verblijven. Dat is anders gelopen. Zei je dat het andere pad ik zo meteen weer over zou doen. Omdat dat ook mij zoveel diversiteit heeft gebracht in het leven.
0: In de breedte.
1: Dat het zeker geen saai leven is.
0: Nee.
1: Tot nog toe. En waarschijnlijk ook niet zal worden. En ik zal ook altijd bezig blijven in dit métier. En aan de negatieve kant is het uiteraard het overlijden.
0: Van jouw vrouw geweest, ja. Daar hebben we het over gehad. Ja. Spijt van dingen?
1: Ja, je hebt altijd wel spijt.
0: Wat zou je anders doen, laat ik het zo zeggen?
1: Nou, laat ik zeggen, door omstandigheden, en daar zal ik zelf ongetwijfeld ook wel debet aan zijn geweest. Ik heb altijd het idee gehad en nagevolgd om met zoveel mogelijk mensen uit mijn verleden, want soms doe je zaken, dat kan een week zijn, dat kan een paar jaar zijn, ja. Maar het zijn golfbewegingen in het leven, met alles, naar mijn idee. Met mensen geprobeerd contact te onderhouden. En dat is me aardig gelukt. In mijn persoonlijke database staan er een paar duizend waar je gewoon in kan prikken. En als je belt, dan men nog wel weet hoe en wat. Maar er zijn toch 2-3 namen die ik helaas niet meer zie en spreek. Door wat voor omstandigheid dan ook.
0: Wil je ze noemen of?
1: Nee.
0: Oké.
1: En dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer. Om niet te zeggen triest.
0: Het voelt als verlies van vrienden, hè?
1: Ja, zeker. Ja. En daar zal ik voor een deel ook zelf debet aan zijn geweest. Door welke vorm dan ook. En het gekke is dat je af en toe een berg in je leven voor je ziet die je niet overeenkomt. En dat zijn er 2 of 3.
0: Ja, nou, ik ben ook een paar goede vrienden kwijtgeraakt. Althans, van wie ik dan dacht dat het goede vrienden zijn. Dat valt dan tegen. Dat voel je aanvankelijk als verraad. En uiteindelijk voel je alleen maar een stuk onmacht van waarom heb ik dat niet beter kunnen sturen.
1: In dit geval zou ik zelf de telefoon kunnen pakken. En op een of andere manier gebeurt dat niet. En vraag me nou niet waarom, maar misschien dat wel weer gebeurt.
0: Maar ik heb het wel gedaan en dat leverde toch niks op. Dat hadden ze achter zich gelaten.
1: Ja, dat kan ook. Nou ja, goed, dat is 50-50.

0: Paul, jij bent inmiddels in de herfst van je leven beland, zoals dat zo mooi heet. Hoe ziet jouw dag er tegenwoordig uit? Nog steeds een drukke agenda of valt het inmiddels een beetje mee?
1: Nou, op zich nog wel een redelijk drukke agenda. Alleen ik heb mij met ingang van dit jaar ook wel voorgenomen om 2 dagen zeg maar in de week, een maandag en een vrijdag, geen afspraken te maken in principe. Dat lukt niet altijd. Maar dat geeft mij wel meer flexibiliteit om eens een keer te zeggen van als ik een belletje krijg op vrijdag 9:30 in de ochtend, wat dacht je ervan om 11:00 gewoon even te gaan tennissen?
0: Ja.
1: Dat ik vind dat je dat in de leeftijd van die we nu bereikt hebben.
0: Die vrijheid moet je hebben eigenlijk.
1: Die zou je toch wel moeten hebben.
0: Maar gek genoeg lukt dat ons niet.
1: Dat lukt niet altijd. Maar, of dat lukt heel moeilijk. Maar dat ben ik wel aan het nastreven. En dat gaat ook helemaal goed komen. Maar iedereen die mij kent. Ik heb ook altijd de opmerking gehad. Ik sterf in het harnas. En dat gaat ook gebeuren. Ook ik blijf gewoon werken. En ik noem het ook geen werk. Want het is zo divers.
0: Way of life.
1: Ja.
0: Daarin herkennen we elkaar.
1: Ja.
0: Ja, Paul, we lopen een beetje tegen het eind van dit 2e uur. We moeten dus uit voor het nieuws en de reclame. En je had het er al even over, het eind van het leven. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat eind, bang, nieuwsgierig, gelaten, redelijk onverschillig?
1: Daar ben ik heel eerlijk in. Ik kijk daar moeizaam tegenaan. Ik heb het idee dat ik tussen de oren nog tussen de 35 en de 40 rondhuppel. Wat natuurlijk niet helemaal zo is. Dat je ook over dingen na moet denken voor de laatste periode. Dat je zaken vast moet leggen. Dat je ook geen plannen kan maken die in één keer. Ik heb er best wel moeite mee. Ik heb het idee dat ik tussen mijn oren nog 35, 40 ben. Veel energie. Wat natuurlijk ook niet altijd meer zo is. En dat je ook niet zakelijk echt al jaren vooruit kan denken om bepaalde producties ter hand te nemen of aan te werken.
0: Ja.
1: En ja, dus überhaupt, en dan zou ik misschien terug kunnen vatten op de katholieke opvoeding. De dood aan zich, die ik dan ook op een andere manier natuurlijk al in mijn leven heb ervaren. Lijkt me best een heel moeilijk proces.
0: Denk je dat er een vervolg is?
1: Ja, ik zou ook eigenlijk helemaal niet weten hoe en wat.
0: Dat is moeilijk, hè?
1: Pijnig je wel eens je hersenen over.
0: Ja, onmiddellijk. Denk je aan de tweede kans, hè? Bijvoorbeeld Jean-Paul Sartre met Les Enfants.
1: Ja.
0: En uiteindelijk werd die tweede kans werd ook niet succesvol. Dus wat dat betreft, hoeveel kansen hebben wij mensen nodig? Hè?
1: Nou, ik denk wel dat wij niet de enige in het universum zijn.
0: Zeker niet, nee.
1: Dat kan ik me niet voorstellen met alle wetenschappelijke.
0: Dat is heel arrogant om dat te veronderstellen.
1: Ja, precies.
0: Ik heb eens een keer een tv-serie gezien, documentaire van de BBC, uiteraard. En die hadden het hele sterrenstelsel en alles in het universum in kaart gebracht, voor zover we dat dan kennen. En toen zeiden ze aan het eind, dat is het eerste beginnetje. En daarna is er nog zoveel. Ik kan me niet voorstellen dat wij op deze blauwe planeet het enige leven zouden zijn, de enige beschaving. Belachelijk.
1: Ja. Nou ja, ik heb altijd begrepen, wel eens gehoord dat er meer sterren zijn dan zandkorrels op deze aardkloot. Dus nou ja, als je dat al een beetje voor kan stellen.
0: Ja.
1: Als het zand onder je voeten wegkruipt, dan weet je ongeveer wel hoe de vork in de steek zit.
0: Ja. Nou, ik vind het al heel bijzonder dat we er nog zijn. Qua wereld.
1: Ja.
0: Zeker als ik zie wat er allemaal op plaats krijgt.
1: Nou ja, dat speelt natuurlijk ook een rol. Want je moet even niet snel vooruit willen denken in de hoedanigheid waarop wij op dit moment met alles omgaan.
0: Nee. Nou Paul, dat was het dan. Ik wil je bedanken voor dit toch heel boeiend gesprek. Wij gaan eruit met een instrumentaal stukje muziek. Dan kunnen ze daar dadelijk het nieuws en de reclame op instarten.
2: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpen en Waard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En u luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden!
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Het actuele nieuws uit de Krimpende Vaart. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Vaart.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otten. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een repaircafé in Theater Concordia in Haastrecht. Wel smiddags van 2 tot 4. En tevens is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
7: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Info.
1: Een concert in Berkenwoude. Dag luisteraars, Camerata Delft brengt op zaterdag 26 september... een intiem concert naar de Dorpskerk in Berkenwoude. Oude muziek krijgt deze avond opnieuw betekenis... en dat voor een publiek van heden te dagen. Het begint om 8 uur 's avonds, de entreeprijs is €15 per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis naar binnen. Camerata Delft op zaterdag 26 september in de Dorpskerk van Berkenwoude.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 27 september aanstaande verzorgd door de Hervormde Kerk, wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: regio-info.
1: Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.